0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek en ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Picture of You in plaats van Boyzone. Wat een lekker begin van de vroege donderdagmorgen alweer. Het is vandaag even kijken, de 24e alweer van de septembermaand. Goedemorgen. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. Goedemorgen. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Ja, dat pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Ja, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De muziek staat in de playlist. Ook weer oudere platen. 76, 74, 71 zie ik zelf staan. 89 ook. En 1980 dus. Ja, lekkere platen. We gaan beginnen.

Funny Funny, een plaat van de Swede uit 1971. En daarvoor Diana Ross met een plaat uit 1981. Why Do Fools Fall in Love was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 24e van de septembermaand. En vandaag de Wereld Gorilla Dag. Ook de dag van de triagist. En de dag van de actuaris.

Jersey. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, dan staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Maud. Maud Haarwinkels is een Nederlandse televisiepresentatrice. En Maud is vandaag 50 jaar geworden. Richard Groenendijk is een Nederlandse cabaretier. Maar ook presentator en tekstschrijver is vandaag 54 jaar geworden. Norman Bonnink is een Nederlandse drummer, is vandaag 63 jaar geworden. En Justine Pelmalai is een Nederlandse zangeres, is vandaag 68 jaar geworden. Jette van der Meij is een zangeres, maar ook actrice, is vandaag 72 jaar geworden. En Joke van Leeuwen is een Nederlandse acteur, voor kinderen en volwassenen staat erbij, is vandaag 74 jaar geworden.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

We gingen terug in de tijd, wel in het jaar 1978 met Kajak en daarvoor een plaat van Jen en Dean met een plaat uit 1979. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur en dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van den Belt. Van 9 tot 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Locomotief. Ja, nog geen broodjebal, maar wel Locomotief, wel broodjebal muziek non-stop. En dan van 2 uur tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met natuurlijk Albert Leusink. Van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur in de country met Jan Theo van Hout. Van 6 tot 7 uur Levenslicht met Dirk-Jan Wachterveld. En van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van der Bos. En van 8 tot 9 uur nog altijd wordt verteld met Dirk-Jan Wachterveld. En van 9 tot 10 uur moment van de rust. Van 10 tot 11 uur muzikale ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur van aards tot eeuwigheid met natuurlijk Aduist.

0: Dog of All, the USA, in plaats van de Middle of the Road. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend zijn er hier sluierwolken en later ook stapelwolken. En daarbij is er ook veel ruimte voor de zon. De noordwestenwind is zwak tot matig bij een temperatuur rond de 14 graden. Nou, vanmiddag blijft het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken of wolkensluiers. En daarmee is het heerlijk weer om een koffietje te halen tijdens een wandeling. Het is wel wat frisser dan de voorgaande dagen, want het wordt 17 tot 19 graden. Het zijn normale waarden voor eind september. De noordwestenwind blijft zwak tot matig. Nou, vanavond blijft het lang helder. Rond zonsondergang is het 14 of tot 16 graden. En daarna koelt het snel af naar een graad of 10. Tot zover het weer voor vandaag. Nou, we pakken gelijk het weer erbij voor de aankomende dagen. We pakken dit er even bij en ook dit er even bij. Ja, morgen vrijdag een zonnige dag, 21 graden met een windkracht 2 uit het zuiden. Dus morgen een lekkere nazomerdag. En zaterdag 20 graden, ook een zonnetje erbij, wel af en toe bewolking. Een windkracht 2 uit het noord-noordoosten en zondag 21 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. Ook een zonnetje erbij. Ja, en af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers, hoge weercijfers, een weercijfer 9 voor vandaag. Morgen zelfs een weercijfer 10, zaterdag een weercijfer 9 en zondag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, we krijgen een hartstikke leuk weekend, tenminste met mooi weer erbij. Dus wat wil je nog weer? Ja, mooi voor het herfstfestijn in Oosterwolde. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van de Bee Gees.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

In the Name of Love. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Ja, wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 2004 in Leeuwarden wordt een 32-jarige Manuel Vetter rond 4 uur 's nachts doodgestoken omdat hij een opmerking maakt over een kapot gegooid bierflesje. Ja, gebeurde in 2004 op deze datum. Verschrikkelijk. En wat hebben we nog meer gevonden? 1993 in gebruikname in Rotterdam van de Willemsspoorbrugtunnel. De treinen rijden vanaf nu door deze tunnel en niet langer meer via de Koningshavensbrug en de Willemsspoorbrug. En nog een berichtje uit 2009. In Barendrecht botsen twee goederentreinen op elkaar. Een van de machinisten komt om het leven. Gebeurde in 2009 op deze datum.

0: I See a Boat on the River in plaats van Boney M. Straks na 8 uur op Local FM, eerste ochtendmix. En daarna het mannetje van de radio. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits voorbij komen natuurlijk uit de jaren 60, 70 en 80. En verder ook diverse schijven van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. En wat heeft hij nog meer? Natuurlijk ook een spelletje. Hè? En je kunt vandaag volgens mij die mooie koffiemok winnen. Ja, wie wil die niet winnen, hè? Wie wil die koffiemok nou niet winnen? Nou, in ieder geval, vandaag kun je met een spelletje dat winnen dus, die koffiemok. En wat heeft hij zowel in zijn programma als diverse schijven? Nou, we gaan eerst even deze erbij pakken.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: Only the lonely. Roy Orbison met Only the Lonely. Wat een leuke, wat een heerlijke Doedelschijf.
3: Only the lonely.
0: En wat heeft hij nog meer? Nou, dit ook.
4: Dit is de nieuwe alarm.

Ja, Theo, we varen als lat. Vicky Leandros. Zoals de plaat getiteld en heeft deze ook. Deze heeft hij natuurlijk ook.

0: Nou, ook zo leuk, hè? Paul de Vines. Your baby and your baby anymore. En hij kan hoog, hoor. Hij kan hoog, hoor, maar... En wat heeft hij nog meer? Dit ook.
1: Mi amigo's lieveling.
0: That sweet dreamer, the sweet sensation. Dus dat onder meer bij, onder andere bij het mannetje van de radio. Straks bij Local FM, eerste ochtendmix en daarna het mannetje van de radio. We gaan er weer richting 8 uur. Alweer bijna het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks bij de Lou gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco, wat ik net al zei, de ochtendmix met Willem van den Belt. We gaan de instrumentale plaat nog wel even draaien. En nog een stukje van Bonnie Sinclair met Sla je arm om me heen. En de instrumentale plaat voor dit uur is Nova met Aurora.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nu vooral de dagelijkse files, zoals op de A50 van Os naar Arnhem. Bij Renkum 10 minuten extra reistijd. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen ook zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord rijdt het in beide richtingen langzaam bij knooppunt Hattermerbroek. Hier is de vertraging een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort file bij Nijkerk. Hier legt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: 105.5. Dit is Loe FM.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

All of Mine Heart, een plaat van ABC. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op LoFM. Op de vroege donderdagmorgen alweer de 24e van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, we gaan even het laatste blokje bekijken. Platen uit 80 jaar. Ja, 86, 81, 82, dus dat wordt weer leuk. We gaan beginnen.

Don't Answer Me in plaats van de Alan Parsons Project en daarvoor Steve Winwood. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Gorilla Dag. Ook de dag van de triagist. En ook de dag van de actuaris.

Is Dit Love in plaats van Alison Monjet. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? We kijken op de website loumedia.nl. En het is aangepast. Ja, staat er beter op. Dus ja, mijn complimenten. Staat er beter op. Wij zijn bij je tot 9 uur met de ochtendspits. Daarna nog een uurtje Muziekmuseum. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot er met 4 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En dan van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Van 5 tot 6 uur het dek over dieren. Het is een herhaling. Eerder opgenomen, maar vanavond wel een mooie aflevering volgens mij. En dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur een uurtje factuurtje met Rob Takonis. Van 7 tot en met 9 uur kerkenwerk. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur The Glory of Gospel met Marco van

0: Ik word hier zo vrolijk van, hè. Ik vind dat zo'n leuke plaat, hè. En vooral het eindje, hè, met die trompet erbij. Forever Young. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weerbericht allemaal gaat doen vandaag. Nou, moet ik even zelf het weer erbij pakken. Even kijken bij deze gebeurt. Nou, vanochtend zijn er eerst sluierwolken en later ook stapelwolken. En daarbij is ook veel ruimte voor de zon. De noordwestenwind is zwak tot matig bij een temperatuur rond de graad of 14. Nou, vanmiddag blijft het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken of wolkensluiers. En daarmee is het heerlijk weer om een koffietje te halen in de studio bij Bart of tijdens een wandeling. Het is wel wat frisser dan de voorgaande dagen, want het wordt 17 tot 19 graden. Het zijn normale waarden voor het eind september. En de noordwestenwind blijft zwak tot matig. Nou, we kijken meteen naar vanavond. Blijft het lang helder. Rond zonsondergangs is het 14 tot 16 graden. En daarna koelt het snel af naar een graad of 10. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Annika. Annika of Annika. Annika is volgens mij Japanese boy.

Japanese Boy in plaats van Annika uit 1981. Ja, een lekkere plaat die ik eigenlijk een tijd niet gehoord heb hier op de radio bij Lou FM. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen een zonnige dag. Een lekkere zonnige dag. Een mooie nazomerdag. 21 graden met de windkracht 2 uit het zuiden. Ja, lekker. En zaterdag ook weer zo'n leuke dag. Dan wel af en toe bewolking, dat wel. Maar het wordt dan wel 20 graden met de windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En zondag hetzelfde weertype. Zuid-zuidwesten, wind uit zuid-zuidwest, windkracht 2. En dan wordt het 21 graden en ook een zon erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen zelfs een 10. En zaterdag een weercijfer 9. En zondag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, komt goed uit, want herfstfestijn in Oosterwolde. 3 dagen volop gezelligheid daar. En ze hebben er mooi weer bij. Wat wil je nog meer? Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaats van Babe.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek is het op onthoud 10 minuten. De N227 wijkt bij Duurstede richting Amersfoort voorbij Den Treek 5 minuten op onthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar is de vertraging tussen Hattem en Heerde-Zuid bijna 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is het op onthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Love in the First Degree in plaats van Bananarama. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1931, was 0,4 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1949, was 25,7 graden. De langste neerslagduur was in 1988, was 12,8 uur. En de hoogste atmosferische neerslag was in 1928, was 28,2 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Bloem komt voorbij, ook Bonnie Sinclair. En beginnen met Arne Jansen, als een meeuw in de wind.

Ik wil alleen bij jou zijn in plaats van bloemen. Daarvoor die plaat van Arne Jansen. Een leuke plaat als een meeuw in de wind. Nou, in de middag is alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van de ochtendspits op LoeFM op de vroege donderdagmorgen. En ja, straks het Muziekmuseum. Nog een uurtje met mij. En dan natuurlijk Bart van Dijk in de studio met het vervolg van het Muziekmuseum. We kunnen nog één plaat draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En doen we met een plaat van Bonnie Sinclair. Ook een leuke plaat. Vlieg nooit te hoog. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk is het op onthoud 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Ook een kleine 10 minuten vertraging. Op de N305 van Dronten naar Almere bij Zeewolde 5 minuten vertraging. En ook nog file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf Den Dolder is het oponthoud zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet. Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.

De Botterschijf. En wel de Botterschijf voor deze week. En deze week is alweer week 39 op plaats van de Goldies. Met Every Little Thing. Zo is de plaat getiteld. Goedemorgen. Welkom, je luistert mee naar het Muziekmuseum op LoeFM. Op de vroege donderdagmorgen alweer net 9 uur geweest. We zijn bij je tot de 10 uur. En straks na 10 uur komt Bart van Dijk weer in de studio. En gaat het door tot de 12 uur met dit programma. Dus lekkere hits, lekkere gouden oude hits. Ja, hit niet voor niks natuurlijk, het Muziekmuseum. Dus we gaan ook lekkere gouden oude platen draaien. We gaan gewoon beginnen met Hardest Team.

Een containersong, een plaat van Henk Wijngaard. En daarvoor Harte 10 met Wat is mooier. Ja, Henk Wijngaard in de vrachtwagen. En in die vrachtwagen gaat hartstikke veel diesel. En die diesel is tegenwoordig hartstikke duur. En we kijken even op de website van de loopmedia.nl. Staat een berichtje op van overal duurder tanken. Maar bij deze stations betaal je het minst. Ja, als je op de website kijkt van de loopmedia.nl staat een heel grafiekje op. Ik zal even een stukje voorlezen. De brandstofprijzen liggen opnieuw op een hoog niveau. Maar toch maakt het binnen de regio nog altijd flink uit waar je tankt. Wie vooraf de prijzen vergelijkt, kan het best wat besparen. En dit zijn volgens de ANWB op dit moment de goedkoopste tankstations voor euro 95 en diesel in de regio Veluwe-Randmeer. Nou, dat kun je zien dus op de website loopmedia.nl. Ik zal het allemaal niet opnoemen, want daar maak ik reclame. Dat mag natuurlijk niet op de radio. Maar ja, als je dat wil bekijken, dan kun je wel dat bekijken op de website van de loopmedia.nl.

De doe-doe-doe, de da-da-da in plaats van de police. En daarvoor Piet Veerman. Nou, ik heb de website van de Loen nog even openstaan. Er staat nog een ander berichtje. Kraamhouders gezocht voor winterfeest op het Harde. Dat is op 18 december is dat. Vindt de jaarlijkse winterfeest op het Harde plaats. En van 4 uur tot en met 8:30 is dat. Wordt het Centrumplein weer omgetoverd tot een gezellige wintermarkt. Met sfeervolle verlichting, muziek, lekkernijen en leuke activiteiten voor jong en oud. Voor deze gezellige wintermarkt worden nog steeds enthousiaste ondernemers, hobbyisten en verenigingen gezocht die een kraam willen huren. Nou, wil je een kraam huren? En kijk op de website van de loomedia.nl, daar staat het op. En wat de verschillende mogelijkheden zijn, staat er ook op. Een gedeelte kraam bijvoorbeeld van 2 meter en een kraam van 4 meter. Dus nou, je kunt het allemaal lezen dus op de website.

0: Gamma Chameleon, in plaats van de Culture Club. We gaan even het
1: weerbericht
0: erbij pakken. Ja, inmiddels het weer erbij gepakt. Nou, vanochtend zijn er eerst sluierwolken en later ook stapelwolken. En daarbij is er ook veel ruimte voor de zon. En de noordwestenwind is zwak tot matig bij een temperatuur rond een graad of 14. Nou, vanmiddag blijft het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken en wolkensluiers. En daarmee is het heerlijk weer om een koffietje te pakken bij Bart van Dijk in de studio of tijdens een wandeling. Het is wel wat frisser dan de voorgaande dagen, want het wordt 17 tot 19 graden. En het zijn normale waarden voor eind september. De noordwestenwind blijft zwak tot matig. Nou, we kijken even naar vanavond. Blijft het lang helder. Rond zonsondergang is het 14 tot 16 graden. En daarna koelt het snel af naar een graad of 10. Tot zover het weer. We gaan een leuke plaat draaien van Ray Parker Jr.

Jack Jill, een plaat van Ray Parker Jr. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst gaan we nog een leuke plaat draaien van Rick Astley.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel rijdt het nog langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Voorbij knooppunt Velperbroek, 10 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort doe je er bij Nijkerk ook 10 minuten langer over. En verder nog een file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens de spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.

Robert Palmer. Ja, we gaan nog even de programmering erbij nemen van de Lou. Wat kun je straks allemaal horen op Lou FM? Straks het Muziekmuseum natuurlijk met Bart van Dijk. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die leuke Nederlandstalige hits weer op een rijtje gezet in de nieuwe Nederlandstalige top 30. Dan hashtag over dieren van 5 tot 6 uur. En van 6 tot 7 uur een uurtje factuurtje met Rob de Koners. Een kerkenwerk van 7 tot en met 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doren.

Robin Gibb, ja, een van de leden van de Bee Gees. Robin Gibb, en dit was een solo plaat van Robin. Juliet was de plaat getiteld. Een plaat die ik ook pas gescoord heb als single. Als ja, vinylplaat. Dus nou, leuke plaat, Robin Gibb. Inmiddels alweer bijna 10 uur. Alweer het eind van dit programma. Het zit er alweer op voor dit uurtje van het Muziekmuseum. Straks Bart van Dijk weer in de studio met het Muziekmuseum. Gaan we genieten weer van het poldergoudblokje. En natuurlijk ook van het vervolg van het Muziekmuseum. En ja, Bartje is al druk doende in de studio. Staat momenteel bij het koffiezetapparaat. Bij de koffieautomaat is dat tegenwoordig. Hè? Koffieautomaat. Ja, koffieautomaat. En hij gaat even rustig bijkomen. En straks gaat hij achter de spreekijzer zitten hier bij Loe FM. En dan gaan we straks weer luisteren naar de stem van Bart van Dijk. En ook ja, naar de muziek van Bart van Dijk. Ja, leuk. We kunnen nog één plaat draaien. Doen we dit keer met een plaat van Diesel. Heet dat Morgen Vroeg? Morgen Vroeg ben ik weer bij je vanaf 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Damen en Alicia, daarvoor de bottenschijf voor deze week Goldies and Every Little Thing. Het is inmiddels 9:55 vanuit de welkom bij het tweede uurtje van het Muziekmuseum. Het eerste uur weer zoals de laatste weken gevuld door collega Dries Smit. Extra uurtje, ja, muzikale ochtendspits zou je dan zeggen. Maar nee, Dries die ziet het gewoon als het eerste uur van het Muziekmuseum. Dus wat dat betreft, dank daarvoor, Dries. In ieder geval, Dries dus met wat extra uren. Maar hij doet het met plezier. En volgende week dan zit Dries ook nog tussen 9:50 als derde uur van de ochtendspits en als eerste uur van het Muziekmuseum hier. Dus volgende week ook nog met Dries. En dat komt goed uit, want volgende week dan in verband met de urendeclaratie kan Dries dan nog net oktober meepakken. Ja, want dan is het inmiddels 4 weken. Nou, kijk eens aan. Nou, extra uurtjes voor Dries, maar niks mis mee, zoals ik al zei. Hij doet het met plezier. In ieder geval, collega Smit vanochtend bedankt. En ja, hij had bij het weerbericht een tip voor de mensen. Oh, het is mooi weer voor een prachtige wandeling. En misschien wel een bezoekje bij Bart van Dijk voor een kopje koffie. Nou, iedereen van harte welkom natuurlijk. Alleen niet meteen komen, want ik moet eerst even de boel opruimen. Want ja, toen ik hier vanochtend kwam en even in het kader van hij moet toch wat te zeuren hebben. Nou, het leek er wel op of er op een gegeven moment programmamakers hals over kop de studio verlaten moeten. En allemaal dat soort dingen. Paparazzen, ik zal niet allemaal de hele agenda erbij pakken die hier nog ligt. Samenvatting van artikelen uit de Huis en Huis voor 23/9. Alleen, er ligt ook hier een pakje. Er staat op, kinderen van rokers gaan zelf vaak roken. Nou, kijk eens aan. Ik ken het merk niet, maar er staat op Zilver Zwaar L. Nou, prijs staat er ook op. €24. En dan schijnt dat nog mee te vallen. Nou, in ieder geval dat naar aanleiding van wat ik vanochtend hier aantrof. Ik heb wel een idee wie dat heeft achtergelaten. Maar ze hadden dus waarschijnlijk haast of gewoon andere leuke dingen te doen met elkaar. Zou ook zomaar kunnen. In ieder geval, dat is die dan weer kwijt. Even afreageren, zo af en toe doen ook mensen dat gewoon door soms met de vuisten op de muur te slaan of op de deur of een paar keer raad te trappen, maar vandaar, ach, het valt allemaal wel mee. Zoals ik al zei, Dries, bedankt voor de ochtendshow en hij is er weer morgen vroeg, zoals hij zelf ook al vertelde, tussen 7:00 en 9:00. De krant van vandaag, pak zo dadelijk de Stentor erbij. Het gebruikelijke uurtje poldergoud, natuurlijk verstaanbare liedjes. Hollandse platen, ik zie nog de Roffel staan, ik zie Frank en Mirella staan. Komen allemaal langs vandaag, gewoon blijven luisteren. Nou, wat heb ik nog meer? Kijk ook nog zo dadelijk even op de website van Lou Media. Wat daar voor nieuwe berichten op staan. En als er soms weer een nieuwe column van Arnold op staat, die laat ik even achterwege. Want dat hebben we zoals gebruikelijk gisteren op de woensdag al gedaan. Hey, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Frank en Mirella, Nou en Of Love. En daarvoor, van 's morgens tot 's avonds, de Roffels. Het is inmiddels 10:08. Fijn dat je luistert naar Loeg FM. Het Muziekmuseum nog tot 12 uur en straks ook van 12 tot 2. Natuurlijk de middagmatinee met Jeanette.

nog in de overuren. Dus wat dat betreft, Dries, het kan nog gewoon mee met september. Laatste weekje nog eventjes. Dus dan kan het ook vrij snel afgehandeld worden. Ja, wat betreft die overuren, of het inderdaad 150% voor Dries is, ik zou het niet weten. Ik weet daar wel het volgende over. Ik heb vroeger ook ergens gewerkt en zat ik heel vaak in de weekenddienst, of heel vaak, ik zat altijd in de weekenddiensten. En ja, daar kreeg je dan wel die 150% en soms nog iets meer. En ja, ik nam altijd tijd voor tijd, want ze zei altijd, als je de overuren laat uitbetalen, dus Dries, luister even, ja, dan hou je er eigenlijk niet zoveel van over. Voor je gevoel krijg je dan zowat niks. Dus ik nam altijd tijd voor tijd en ja, er waren collega's, die snapten dat niet helemaal. Want ja, dat tijd voor tijd, dan nam ik door de week vrij. En dan, oh, heeft Bart alweer vrij? Ja, zo ging dat dan. Maar dat was allemaal precies volgens de regels. Tijd voor tijd uit het weekend. Ja, dan kreeg je dubbele uren terug. En ja, dan kon je dat mooi in de week compenseren. Want dan had ik wat anders te doen. Namelijk mijn toen al hobby radio. Dus vandaar. Dus, maar nogmaals, bij de collega's was dat wel eens een beetje vreemd. Heeft hij nou alweer vrij? Terwijl het allemaal precies klopte. Dus Dries, ik hoop dat het allemaal wordt opgelost met onze penningmeester. Maar het zal ongetwijfeld. Ik heb daar zelf nog nooit problemen mee gehad. Dus dat zal voor Dries ook wel goed komen bij deze dus. Dan toch even terug naar het tragische ongeluk afgelopen dinsdagmiddag. En burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Elburg is geschrokken van dat dodelijke ongeval in Doornspijk. Zoals inmiddels bekend, daar kwam een 89-jarige vrouw om het leven toen ze met haar rollator een zebrapad overstak. In een bericht op Instagram zegt van Schaik dat hij contact heeft gehad met inwoners in het hart van Doornspijk. Want daar woonde de vrouw namelijk. En Hart van Torrespiek, nou ja, dat is hier in de buurt wel bekend, is een ontmoetingscentrum midden in Doornspijk. Ik sprak met mensen die haar kenden en met inwoners die geraakt zijn door wat er is gebeurd. En in die gesprekken voelde ik het verdriet, maar zag ik ook hoe mensen hier naar elkaar omkijken en meeleven. Van Schaik noemde het ongeval verdrietig nieuws en betuigt zijn steun. Mijn gedachten zijn bij haar familie, vrienden en andere dierbaren. Ik wens hen veel sterkte met dit grote verlies. Ook denk ik, aldus burgemeester van Schaik, aan iedereen die het ongeval heeft gezien, hulp heeft verleend of op een andere manier betrokken is geweest. En ik wens ook hen heel veel kracht toe voor de komende tijd. Ja, ik zal niet zeggen dat het gesprek van de dag is. In Doornspijk wordt heel veel over gepraat en iedereen die weet wat en ja, of het allemaal waar is wat er dan verteld wordt, ook over de hobby's van de vrouw en wat ze allemaal graag deed en waar ze naartoe onderweg was, is ook allemaal niet zo belangrijk, heel tragisch. En ik begreep dat er zelfs gisteravond bij de scheidsrechtersavond, waar scheidsrechter Alex Bos bij de voetbalvereniging DSV op bezoek was, dat het ook daar, nou ja, niet het gesprek van het moment was, maar dat het daar toch ook veel over werd gesproken. Nou, voor diegenen die daar aanwezig zijn geweest, die hebben dus ook daar weer de nodige dingetjes gehoord. En ik hoop dat ze ook nog iets hebben opgestoken van het scheidsrechtersverhaal van Alex Bos gisteravond daar op bezoek in Doornspijk. Dat dus allemaal naar aanleiding van een verhaal waarboven staat burgemeester over dodelijk ongeluk in Doornspijk. In gesprekken voelde ik het verdriet.

0: Hendrik Wijngaarden van het noorden naar het zuiden. En daarvoor ook nog René Schuurmans dans vanavond met mij. Ik ben een beetje aan het scrollen op de website van Loom Media. En ik zoek nog eigenlijk een artikel wat ik gisteren heb voorgelezen. En dat ging iets over online bijbellessen volgen. En ik kreeg daar namelijk gisteren een reactie op. En ja, ik denk, moet ik toch even het artikel nog weer erbij pakken om ook misschien de reactie te snappen. Maar ik kan het hele artikel niet weer vinden, dus misschien dat ik te snel scroll. Ik zal zo nog eventjes kijken. In ieder geval dan maar een ander bericht, want ongeveer de helft van de volwassenen in Elburg sport wekelijks. En dat is minder dan in vergelijkbare gemeenten. Het is maar dat we het weten. De zomer is voorbij. Oftewel het perfecte moment om het sporten weer een beetje op te pakken. En ongeveer de helft van de volwassenen in Elburg sport wekelijks. Het zijn al wat oudere cijfers, dat is altijd met dit soort onderzoeken. Want in 2024 sportte 50% van de volwassenen in Elburg wekelijks. En dat komt overeen met zo'n 9400 mensen. Bij een eerder onderzoek in 2016 was dat ook 50%. Dus in die 8 jaar is het aandeel wekelijkse sporters dus nauwelijks veranderd. Vergelijkbare gemeenten scoren daarbij gemiddeld iets hoger, namelijk 52%. Verschillen tussen gemeenten hangen niet alleen samen met leeftijd, opleiding en gezondheid, maar ook met de beschikbaarheid van sportvoorzieningen, de inzet van buurtsportcoaches en de rol van sport in de lokale cultuur. Nou, dan eventjes wat richtlijnen. Wekelijks sporten is iets anders dan voldoende bewegen. Ja, voldoende bewegen, volgens sommige mensen is dat regelmatig naar de koffiemachine lopen of 3 keer achter elkaar de trap op, hoewel dat schijnt wel goed te zijn. Nou, volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad is dat sporten voor volwassenen minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen. Zoals wandelen met de hond, als je die hebt, of fietsen naar het station, als je een fiets hebt, of plus 2 keer per week activiteiten die spieren en botten sterker maken, zoals krachttraining. In 2024 bewogen ongeveer 4 op de 10 van de volwassenen in Elburg voldoende. En je kunt aan de beweegrichtlijn voldoen zonder ooit te sporten. Wie 1 keer per week sport, maar verder veel zit, voldoet er misschien juist niet aan. Nou, kijk eens aan. Ook in de gemeente Nunspeet, daar wordt veel aandacht geschonken aan bewegen voor volwassenen, bewegen voor senioren. En er is een heel leuk boekje is eruit gekomen van Nunspeet Beweegt. En ik zat er ook kort geleden even in te bladeren en ja, steek je er wat van op? Nou, ik zeker, want in dat boekje Nunspeet Beweegt staan de spelregels van Sjoelen. Ja, want Sjoelen, dat schijnt ook dus in de categorie voldoende bewegen te horen. En of je sjoelt thuis of je sjoelt dat bij een wijkopvangcentrum zoals dat in Nunspeet kan, maakt allemaal niet uit. Maar ja, de spelregels van sjoelen staan ook in dat boekje. Ik heb er zeker wat van geleerd, want er stonden dingen in die ik nog niet wist over sjoelen. Zo zie je maar. Nooit te oud om te leren.
1: Dit is

was hij weer, Django Wagner en dat ene moment. Ja, ja, het zit nog in mijn hoofd. En Django Wagner die zingt wel over die ene keer dat hij haar aanraakte. Nou, zover is het bij mij niet eens gekomen. Nee, zo zie maar weer. Django Wagner en dat ene moment. Ja, ik heb het al een poosje geleden verteld. En dat heeft te maken met de middagmatinee. Jeanette die begon er zelf over de oorworm. En ja, oorwormen, dat zijn van die liedjes. Ja, als je ze één keer hoort, dan blijft dat op een gegeven moment in je hoofd zitten. En dan blijf je dat zingen, als je tenminste kunt zingen of meeneurien of weet ik wat. En ja, ik dacht dat ik iets gemist had en dat je net er al mee begonnen was. Maar nee, ik heb het haar gevraagd en ze zei nee, in oktober, dan beginnen we mee. Met dat item de oorworm. Nou, ik ben heel benieuwd. En ja, het zal wel weer zo zijn dat medewerkers dan niet mee mogen doen aan dat item. Nou ja, of misschien wel onder een andere naam of zo. Maar in ieder geval, Jeanette, mijn oorwormpje. Ja, ik heb hem al eerder gedraaid. En dit is mijn oorwormpje. Peter Schreiber en Nooit meer verliefd.

Peter Schrijber. Of zullen we gewoon zeggen Peter Schrijber. Mijn oorwurmpje nooit meer verliefd. En Jeanette die reageerde daarop. Ze zegt, nee hoor, iedereen die mag meedoen. Nou, in oktober, dan begint ze daarmee. Ik weet niet wat de bedoeling is. 1 oorwurmpje per middagmatinee. Of misschien wel een hele middagmatinee. Want je loopt natuurlijk het risico als luisteraars met iets mee mogen doen. Ja, dat ze dan heel massaal gaan reageren. En ja, als je dan maar 1 plaats per aflevering van de middagmatinee kunt draaien. Ja, dan moeten degenen die ook gereageerd hebben soms 3 weken wachten. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij de andere omroep. Daar hadden we een muziekprogramma. 'S ochtends in de ochtendprogrammering mochten ook medewerkers van bedrijven. Die mochten dan lijsten insturen met hun favoriete muziek. Alleen ja, je kon per dag maar 1 zo'n lijst van een bedrijf behandelen. En dan, ja, als er dan veel inzendingen kwamen, dan ja, moesten de anderen soms een paar weken wachten voordat ze aan de beurt waren. En die belden dan, ja, heb je mijn lijst niet gekregen? Nee, nee, die hadden we wel gekregen. En ja, er was ook nog een bijkomend probleem tussen aanhalingstekens. Echt een probleem tussen aanhalingstekens hoor, dus niet echt een probleem. Maar Willem Vlieger, ja, die stuurde zo 6 lijsten achter elkaar in. En die wou die dan ook nog het liefst 6 dagen achter elkaar horen. Nou, dat kon natuurlijk ook niet, maar in ieder geval, ach nee. Het is allemaal goed gegaan toen. En dus dat eventjes naar aanleiding van het nieuwe item per oktober in de middagmatinee bij Jeanette, de oorwurm. In de krant van vandaag ook een artikel over hoe pijnlijk daten kan zijn voor jonge mannen. Artikel gaat verder, een inkijkje in het leven van singles die geen partner kunnen vinden. Want voor steeds meer jonge mannen lijkt het vinden van een vriendin een onmogelijke opgave. Vaker dan jonge vrouwen zitten jonge mannen zonder partner. En veel jonge vrouwen zijn gelukkiger als ze single zijn. Nou, nu zijn er 2 dames, regisseur Manon Immerzeel uit Tilburg en filmmaker Roxanne Hedder, die zijn de wereld van het daten ingedoken voor de serie Mannen zonder Match. Een van de dames, die kreeg ze af en toe ook wel eens medelijden met een van de mannelijke mensen, een van de mannelijke jonge mannen. Ja, nee, ik moet het wel even goed zeggen. Een van de dames die vond het een beetje sneu voor een van de jonge mannen. En ja, ze dacht bij zichzelf, laat ik ze maar een tip geven hoe ze een date beter kunnen oppakken. Nou, het is een online programma en als je het wilt zien en wilt beluisteren, Mannen zonder Match is wekelijks te zien op het YouTube kanaal van NPO Start Next. En het is een programma van KRO en NCRV. Over het daten van jonge mannen. Nou, als we het dan toch over dat onderwerp hebben, volgende past daar eigenlijk ook wel achteraan, want het gaat over een latrelatie en die is onder 60-plussers populairder dan ooit. Nou, wat is een van de voordelen voor 60-plussers met een latrelatie? Als je even alleen wilt zijn, trek je je weer terug op je eigen vertrouwde stekje. Nou, het verhaal gaat verder. Samen huisje, boompje, beestje. Voor veel 60'ers, maar ook 70'ers die opnieuw de liefde vinden, hoeft dat allemaal niet meer. Ze kiezen liever voor een latrelatie. En nou ja, conclusie uit het hele verhaal is, waarom zou je op onze leeftijd nog 24/7 op elkaars lip zitten?

De Taclona's en Herfst. En ik ken het liedje niet. En ik zal eerlijk zeggen, ik heb het grootste gedeelte er niet van gehoord. Want ik zat aan de telefoon. En Jentje die belde. Ja, want Jentje die had van Herman gehoord. Herman die luistert ook altijd naar Lou FM. En dat is een goede zaak, Herman. Maar Herman had haar verteld dat er gisteren een plaatje van de Heikekrekels voor haar gedraaid was. En dat heeft ze nou zelf niet gehoord. Schande, Herman. He? Dus spreek er maar eens even goed toe. En word maar een beetje boos op haar. En zeg maar dat ze wel naar de radio moet luisteren. Want ja, anders mis je een hele hoop. En voordat je het weet, hoor je helemaal niks. Dus vandaar. Nou, ik ben weer even bijgepraat door Jentje. En nou, Herman, zullen we dan nog maar een keer een plaatje voor Jentje en Jan draaien van de Heikrekels? MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een romp de motoren tijdens een spectaculair Demo Classic Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Albert Hammond en zijn Free Electric Band. En daarvoor de bottenschijf Goldies en Every Little Thing. Het is 13 na 11. Van harte welkom bij het derde uurtje van het Muziekmuseum. Tot aan 12 uur muziek en info. Ja, het vorige uurtje Poldergoud, Nederlandstalige liedjes. Werd een beetje abrupt afgebroken. Ik had geen tijd meer om afscheid te nemen. En dat kwam, ja, ik zei het net al, een beetje door een telefoontje wat ik kreeg van Jentje. Heel lief telefoontje hoor. En Jentje had dan weer van Herman gehoord. Oh, dat er een plaat voor haar was gedraaid. Wat zeg ik, Herman? Twee platen zelfs. En die had ze niet gehoord. Nou, Herman, spreek er maar eens even goed toe. En zeg maar als ze toevallig erop uit moet en ze kan niet naar de radio luisteren. Even draagbaar radiootje mee of oortjes in. Of nou, dan komt dat allemaal goed. Maar in ieder geval, Herman, toch bedankt ook jij als vaste luisteraar. En dat je Jentje erop attent gemerkt hebt. Nou, het was een heel lief telefoontje van Jentje. Mag je best weten hoor. En nou, het ging over allerlei dingetjes. En ook onder andere. Oh, kun je het allemaal nog een beetje aan? Ja, nee, zo gaat dat. En nou ja, die was een beetje bezorgd. En nou ja, ik snap het. En ja, deed me ook meteen denken aan een heel lief appje wat ik al eerder kreeg. Vorige week of die week daarvoor, ik weet het al niet eens meer. Heel lief appje, nee, ik zal het hele appje niet voorlezen. Maar daar stond onder andere in, denk je wel aan jezelf. En het werd afgesloten met kalm aan. Nou, zo zie maar weer. En ja, want Jentje die weet precies hoe het werkt hier in de studio. Ze denkt, oh, de mensen denken maar dat je allemaal maar een beetje achter die microfoon zit te blaren. En ze was ook, nou ja, bezorgd over Dries Smit. Kan Dries het allemaal nog wel aan? Nou ja, ik heb toevallig Dries nog heel kort geleden gesproken. En ja, Jentje, want Jentje die slaat dan de spijker op de kop. Mensen denken, oh, je zit maar een beetje muziekjes te draaien en praatjes te houden. Maar Dries Smit die moest gisteren, behalve dat hij met de ochtendspits bezig is en ook dat eerste uurtje van het Muziekmuseum, moest hij gistermiddag ook nog sloten maaien. Ja, dat is heel iets anders dan een beetje achter de microfoon zitten. En als ik dan toch bezig ben, ik was gisteravond aan het grasmaaien en toen liep ik door kapot getrapte peren. Ja, ja. Dus zo zie je maar weer. Het hoort er allemaal bij, maar Jentje, maak je geen zorgen over ons. Heel fijn dat je meeleeft en ook andere mensen. Maar het is allemaal nog te doen. En ik vertelde het vanochtend ook al, Dries, die mag volgende week nog een uurtje extra. En dan is alles weer bij het oude. Nou, zo dadelijk voor diegene, voor Jentje en ook voor de andere persoon die dat appje aan mij stuurde. Hello, how are you? Van ja, dan moet ik even wat dingetje doen. De Easy Beats, ja, dat wou ik zeggen. Want ik heb zo dadelijk eerst nog een plaat van BZN, Felicie dat. Wel bij de les blijven, zo zie je maar weer.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.
2: Muziekmuseum.
3: Waar herinneringen klinken.

BZN en de band zonder naam. Niet BZN en de bond zonder naam. De band zonder naam was dat met Felici dat. En dat liedje waar ik het net al over had. Hello, how are you? Dat komt zo dadelijk hoor. Ik was al iets te ver en met te veel dingen bezig. En ja, ook wat bezoek hier in de studio. Op advies van Dries, ga maar eens een bezoekje brengen en probeer de koffieautomaat maar. En ik moet de boel ook nog een beetje opruimen, want als je net straks komt, dan moet het wel spik en span zijn. Dus dat hij niet denkt, oh wat is hier vanmorgen gebeurd? Nee, dus dat is niet de bedoeling. Dus zo dadelijk, hello, how are you? En op dit moment heb ik de boel weer op een rijtje. Ik hoop dat het zo blijft. Eerst maar even het berichtje over het Nationaal Orgelmuseum hier in Elburg. Want er zijn dit najaar 2 depotverkoopdagen. En wel aanstaande zaterdag, maar ook zaterdag 14 november. En om misverstanden te voorkomen, de verkoop vindt niet plaats in het museum zelf, maar in het depot aan de Broeklandstraat 18A in Elburg. In dat depot ligt een grote collectie tweedehands orgelmateriaal, boeken, cd's, grammofoonplaten en bladmuziek. Bij de bladmuziek is trouwens ook veel pianomuziek en een aantal werken voor koor te vinden. Hoe komen ze daar nou aan? Nou, het materiaal is afkomstig uit nalatenschappen en dient normaal als voorraad voor de museumwinkel, maar er is te veel om volledig in de winkel te plaatsen. Bezoekers kunnen vrij rondkijken in de volledige collectie. En de opbrengst die gaat volledig naar het Nationaal Orgelmuseum. Nou, eerste mogelijkheid is aanstaande zaterdag 26 september. Dan is de verkoop 's ochtends van 10:30 tot 's middags 14:00. En op 14 november is dat van 's ochtends 10:00 tot 's middags 14:00. Waarom ze dan op die 14e november, half uurtje eerder beginnen, weet ik ook niet. Misschien dat ze denken, er is nog zoveel, dus half uurtje extra kan helpen. Het museum meldt trouwens dat er geen lift in het depot aanwezig is en dat bezoekers een trap moeten beklimmen om bij de collectie te komen. Het is maar dat we het weten. Nou, vooruit dan dat liedje waar ik het net al over had. Het gaat over de Easy Beats, hier op Lou FM in het Muziekmuseum. And hello, how are you?

De Easy Beats en Hello, How Are You? Nou, het gaat wel goed hoor. En het is altijd lief als mensen meedenken. En proberen al dan niet goed bedoelde adviezen te geven. En meestal zijn die adviezen wel goed bedoeld. Wat zeg ik? Meestal zijn altijd goed bedoeld. Maar nee, het gaat allemaal wel. En Jentje, maak je geen zorgen. Volgende maand mag ik weer even naar Tsjechië. Dus wat dat betreft kan ik eventjes bijkomen. Nou, Hello, How Are You? Was dat van de Easy Beats. En zo dadelijk kijken we even naar het weerbericht, maar eerst deze nog. Marty Webb en Take That Look Off Your Face. Your

0: Marty Webb en Take That Look Off Your Face. Ik hoorde ook al eens een keer iemand zeggen, daar werd het ook tegen gezegd. Take That Look Off Your Face. Ja, ik heb nou eenmaal zo'n gezicht. Ja, dat kan ook. Dus bij deze. Goed, tijd voor het weerbericht. En Dries heeft het weerbericht nog keurig voor mij achtergelaten voor morgen. Want hij denkt, oh ja, dan moet Van Dijk weer in de computer en dan moet hij weer scrollen. En dan zit hij weer met het weerbericht van gisteren of het weerbericht van volgende week. Nee, het is het weerbericht voor vandaag 24 september. Zondag na zomerweer. De dag is begonnen in het noordoosten met wat wolken en verder wordt het een zonnige en droge dag met hooguit kleine stapelwolken. Het wordt vandaag zo'n 17 graden en in het uiterste noorden, daar is dat 17 graden, tot 20 graden in het zuiden. Rond de Wadden, als je daar toevallig heen gaat, staat een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 of 6. Gedurende deze donderdagmiddag neemt de wind in kracht af. Morgen vrijdag begint koud, maar een stralend zonnige en droge dag volgt. Temperatuur loopt morgen op naar zo'n 20 tot 23 graden. En ook het komend weekend verloopt zacht met zo'n 19 tot 24 graden. Zaterdag zijn er iets meer wolken en zondag wordt na een eventuele ochtendmist weer zonnig. Nou, ochtendmist aanstaande zondag. Ik hoop dat Jan en Leni, die hier in de studio van Lou FM dienst hebben zondagochtend, dat die niet al te veel last hebben van de mist. Nou, het zal allemaal nog wel meevallen. Meestal is dat een beetje in het buitengebied. Maar je weet maar nooit. Nou, in ieder geval, zondag wordt na een eventuele ochtendmist weer de hele dag zonnig.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Viola Wills, If You Could Read My Mind. Tot 12 uur nog het Muziekmuseum, derde en laatste uurtje van vandaag en van deze week. En dan is het programma er weer volgende week dinsdag. En ja, waarom zeg ik dat? Nou, omdat ik zo dadelijk even een plaatje ga draaien voor Jan en Dickie Kruithof. Ik heb Jan al een poosje niet gesproken. Jan, volgende week dan is er iets meer tijd en dan bel je maar even en dan zetten we de boel weer op een rijtje. Maar nu alvast een plaatje speciaal voor Jan en Dickie. Ja. Patrick Hernandez, een van mijn favorietjes uit de jaren 80. Hier op Blue FM in het altijd prettige Muziekmuseum. Patrick en Born to be Alive.

Patrick Hernandez, speciaal voor Jan en Dickie. En ik zei het net al, Jan, volgende week maar even bellen, dan praten we weer iets bij. Dit was Born to be Alive. Dan iets heel anders. 10 basisscholen op de Noord-Veluwe zijn deze week begonnen met de e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein elektronisch afval in bij bewoners in de buurt. En de school die de meeste punten verzamelt, hou je vast, die wint een schoolreisje. Het project ging officieel van start met de zogenaamde kick-off op basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde. En de e-waste race duurt tot en met 15 oktober. Bewoners in de buurt van de deelnemende scholen kunnen hun elektronische afval gratis aan huis laten ophalen. Wel even van tevoren aanmelden en dat kan via e-wasterace.nl. De leerlingen die komen dan aan de deur en ze brengen het ingezamelde materiaal vervolgens naar een recyclepunt. Onder elektronisch afval vallen kapotte of oude apparaten met een stekker of batterijvak, zoals toetsenborden, waterkokers, mobiele telefoons, kabels en adapters. Inkt, cartridge, die worden ook wel aangeboden, maar die cartridges die worden niet meegenomen en ook losse accu's niet. Batterijen moeten vooraf uit de apparaten worden verwijderd. Nou, welke scholen doen nu mee? De Wegwijzer in Oosterwolde, maar ook in Harderwijk, de Arendshorst in Ermelo, de Da Costa school in Elspeet, de Nassau school in Hattemerbroek, het Octaaf in Elburg, de Vrije school Valentijn in Harderwijk, de Blerk op het Harde, de Korenbloem in Putten en is er ook een school in Nunspeet die meedoet? Jazeker, en dat is de Goede Schoelen. Tenminste, zo wordt die bij ons in Nunspeet wel genoemd. De Goede Schoelen. Het is trouwens ook de school waarbij de meeste foutparkeerders staan als kinderen gebracht en gehaald worden. Maar dat is een ander verhaal. En dan heb ik het over de Ridderschool uit Nunspeet. Nou, de zogenaamde e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein elektronisch afval in bij bewoners in de buurt van de school.

0: Dank u.
1: Oh, Eric Clapton. En als ik het applaus zo beluister, was... Nee, hij was niet alleen. Het nummer dat heette Tears in Heaven. En daarvoor Andrew Gold met I'm Just a Lonely Boy. Ja, ik heb hier nog een uitslag van een onderzoek. En dit keer wel wat recentere cijfers. Dus niet iets uit 2024 of nog eerder. Het gaat over het aantal overlastmeldingen van de verwarde personen in Elburg. En dat is hoger dan een jaar geleden. Verwarde personen, ook wel personen met onbegrepen gedrag genoemd, hebben dit jaar in Elburg 112 keer dusdanig veel overlast veroorzaakt dat de politie erbij moest komen. Dat cijfer, gemeten tot eind augustus, dus nog vrij recente cijfers, ligt hoger dan een jaar geleden rond deze tijd. In de eerste 8 maanden van vorig jaar kreeg de politie 101 meldingen binnen vanwege overlast door verwarde personen. En dit keer dus 112. Landelijk neemt ook het aantal overlastmeldingen vanwege verwarde personen al jaren toe. In de eerste 8 maanden van dit jaar kreeg de politie dik 132.000 meldingen. En dat is een kleine 20.000 meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Augustus was opnieuw een recordmaand met 600 meldingen per dag. Ja, per dag dus. In het kabinet zijn inmiddels 5 ministers bezig met een plan. Ik hoop dat ze het alle 5 aankunnen en dat ze zelf niet verward raken. Maar in ieder geval, die 5 ministers zijn bezig om het tij te keren. Want omdat de politie ook komt opdraven als de verwarde persoon geen strafbare feiten pleegt en als er geen sprake is van direct gevaar, gaat het ten koste van ander politiewerk. Elke melding kost meerdere uren en agenten komen minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact, aldus een woordvoerder van de politiebond. Nou, het hele verhaal, dat kunnen we samenvatten als volgt. Soms moet de politie een verward persoon in de boeien slaan, maar vaak genoeg heeft die persoon zorg nodig in plaats van een arrestatie.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Billy Preston samen met Sarita, It Will Come In Time. En daarvoor hadden we ook nog de Supremes, Come See About Me. En dit was het wat betreft het Muziekmuseum voor deze week. De eerste drie ochtenden, een uurtje tussen 9 en 10 met collega Smit. En tussen 10 en 12 spraken we elkaar. En dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde schema als volgende week. En daarna dan is alles weer als vanouds. Nou, in ieder geval volgende week dus weer het Muziekmuseum tussen 9 en 10 met Dries. En dan tussen 10 en 12 komen wij elkaar weer tegen. Hey, bedankt voor het luisteren naar het Muziekmuseum deze week. Zo dadelijk nationaal tijd voor de middagmatinee met Jeanette. En half 1 de lunch. En Jeanette die luncht niet alleen, want ze krijgt bezoek hier in de studio. Wat voor bezoek dat is? Gewoon blijven luisteren. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee. Hey, wat mij betreft hele fijne luisterdag met Lou FM. En graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: muziek en informatie vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Boys en God Only Knows. Maar daarvoor de bottenschijf van deze week. Week 39 om precies te zijn. De Coldies en Every Little Thing. Nou, Bart en ik hadden het er net over van... Goh, waar vind je die stem op lijken als je even je ogen dicht doet? Nou, we kwamen allebei hier tot de conclusie... dat als je inderdaad je ogen dicht doet, niet wetende wie het is... dat je zou denken dat het Dolly Parton zou kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele eer voor de zangeres van de Coldies. Nou goed, ze komen dus uit Leeuwarden, hè? Eerder gezegd. Ik heb voor de rest nog nooit iets over ze gehoord. Maar dat maakt het nou juist zo leuk dat we deze dus... een bottenschijf kunnen maken. Ik hoop dat jij er net zo van geniet. Het is inmiddels 10 minuten over 12 en dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. In het eerste uur gaan we het net even anders doen als anders. Ik krijg 3 gasten in de studio. En dan gaan we het hebben over de Jan-Willem Koopman trofee. Die gaat wel zwaar 2027 weer uitgereikt worden. Maar daar kan nu al voor opgegeven worden. Natuurlijk niet dat je denkt van ik verdien hem zelf. Nee, dat moet wel iemand voor jou doen. Nou, ik krijg dus een heleboel gasten. Vertel ik je zo meteen nog net even iets meer over. Maar eerst de mannen van dienst voor mij bedanken. En heb ik het over Bart van Dijk en natuurlijk Dries Smit. Het was weer gezellig en ik probeer dat voort te zetten tot 2 uur hier op Blue FM. Met onder andere De Dijk. Mag het licht uit, maar natuurlijk...

Ja, heerlijke band blijft het, De Dijk, dus mag het licht uit. Inmiddels 12:15. Je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Ja, we gaan het straks hebben over de Jan-Willem Koopman trofee. En daarover praat ik met onder andere Laura Snijder. Zij is van Stichting Wiel. En een beetje de drijvende kracht achter deze trofee, zo mag ik het wel stellen. Ze neemt een collega mee, maar niet alleen een collega van Wiel, ook Yvonne Joost. En dan denk je misschien, wie is Yvonne Joost? Nou, zij was de winnaar van vorig jaar van de Jan-Willem Koopman trofee. Kortom, we hebben dus zometeen 3 gasten, zo rond 12:30. En dat betekent dus dat we dat lunchblokje, daar zitten we een beetje mee in de knoop natuurlijk. Hè? Want om 12:30 kun je natuurlijk geen 3 lange platen gaan draaien als je dan gasten in je studio hebt. Dat is natuurlijk ook niet netjes en ze komen natuurlijk niet voor niks. Moeten we eens even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik hoop niet dat ik jou daarmee in de problemen breng. Nou, ik ben heel flexibel, want wat betreft dus mij maakt het in wezen helemaal niet uit. En Pharrell Williams ook niet, want die is altijd happy.

je een beetje chagrijnig bent, hè, het gaat gewoon niet zoals jij wilt, dan moet je Pharrell Williams opzetten en dan komt het vanzelf goed. Ja, dat lunchblok, ik zat ermee in de maag, maar ik heb besloten om gewoon nu alvast te openen. Die lunch dus. Heb je al gegeten? Hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Ja, ik weet het, 10 minuten vroeger, kan er ook niks aan doen. We hebben geen andere keuze wat dat betreft vandaag. Maar dan hoop ik in ieder geval dat het ook voor jullie lekker smaakt. En geniet even van het rustpuntje van de hectiek van deze donderdag, de 24e september. We gaan hem toch doen, hè? 3 platen achter elkaar, geen enkel probleem. En wie weet ga je dit wel doen, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Hij toch zo mooi zuiver kunt schreeuwen. Hè? Hij toch goed voor elkaar, dan moet je zanger worden. Nou, dat deed hij natuurlijk ook. Hot Chocolate en Emma. En daarvoor Marco Bassato met al een oudje, Emotioni. En ik zit te wachten tot hij eindelijk weer eens een keer het podium opspringt. Maar van mij mag hij. En die Depeche Mode, daar begonnen we mee. Enjoy the silence. Lunchblokje dus iets vroeger als gebruikelijk. Maar we hebben hem gedaan en dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat deden we natuurlijk niet zonder reden. Want ik heb de studio inmiddels vol met gasten. En die ga ik even aan je voorstellen. Laura Snijders van Stichting Wiel. Bette Nijmeijer, volgens mij is zij ook van Stichting Wiel. Maar dat horen we zo meteen. En de winnaar van de Jan-Willem Koopman trofee van vorig jaar uiteraard. Degene die het nu wint, dat moet nog allemaal bekendgemaakt worden. Overigens kun je dan ook nog heel lang voor stemmen. En Yvonne Koops, zij is de winnaar van 2025. En wat Yvonne allemaal gedaan heeft om deze prijs te winnen, ook dat hoor je allemaal zo. Ik ga de microfoons in ieder geval even aanzetten, anders wordt het heel lastig praten natuurlijk. Dan hoor ik het misschien wel, maar jullie niet. Dames, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Fijn dat we er mogen zijn.
0: Ik ben even aan het kijken of jullie microfoons hard genoeg staan. Maar dat zullen we dan zometeen heel gauw merken. Nou, de eerste die je hoorde was Laura. Geen onbekende gast hier in de middagmatinee. Dus leuk dat je er weer een keertje bent.
1: Ja, fijn dat ik weer langs mag komen.
0: Nee, 100% graag zelfs. Hoe meer, hoe beter. Want dan horen we ook wat er in de gemeente allemaal speelt. En wat jullie als stichting organiseren. Nou, je bent hier nu specifiek voor de Jan-Willem Koopman trofee. Hebben we het vorig jaar ook uitgebreid over gehad, hè? Toen waren we ook op zoek natuurlijk naar de vrijwilliger die het absoluut verdient. Maar eigenlijk verdient elke vrijwilliger het natuurlijk.
1: Ja, dit is eigenlijk nog minder voor vrijwilligers, als ik zo brutaal mag zijn, Jeanette. Maar meer voor mensen die zich inzetten voor inclusie. Dus dat kan in de breedste zin, mogen ook betaalde mensen zijn, of organisaties, activiteiten. Maar dit gaat echt over je inzetten voor inclusie en zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen.
0: Oh, dat is een al veel grotere groep waar je uit kunt kiezen.
1: Ja.
0: Maar het kan dus wel vrijwilliger die daarvoor in aanmerking komt.
1: Want onze Yvonne is ook vrijwilliger en heeft hem gewonnen.
0: Ja, Yvonne, kom ik gelijk bij jou. Yvonne Koops dus, winnaar van de trofee.
2: Sorry, ik ben Yvonne Joosten.
0: Joosten, hoe kom ik dan bij Koops?
2: Ja, geen idee, die ken ik niet.
0: Nou, dan moet het heel verkeerd hier in het persbericht gestaan hebben die we vorig jaar geplaatst hebben. En degene die dat geschreven heeft, zal ik even aanspreken. Maar goed, de voornaam klopt in ieder geval.
2: De voornaam klopt
0: 50%
2: zeker.
0: Klopt al.
2: Ja hoor.
0: Je brengt me weer helemaal in verwarring wat dat betreft.
2: Sorry.
0: Maar gelijk dat je het recht zet. Yvonne, je bent in ieder geval wel de winnaar van vorig jaar.
2: Zeker.
0: Dus ook daar zitten we juist mee. Wat doe jij allemaal in je dagelijkse leven waardoor je deze prijs verdiende?
2: Ik ben al heel lang betrokken bij het begeleiden van statushouders hier in de gemeente en ook in de gemeentes waar ik hiervoor woonde. En dat is eigenlijk, noem het mijn levenswerk bijna. ik doe het heel graag en al heel lang.
0: Heb je nou veranderingen zien komen de afgelopen jaren, gezien de discussies die overal spelen?
2: Jazeker, ja. Ja, dat was 10 jaar geleden in 2015, toen die grote instroom van met name Syrische mensen kwam. Toen was de bereidheid om te helpen veel groter dan nu. Er wordt wel nare dingen af en toe.
0: Ja, er wordt haat gezaaid. Laten we eerlijk zijn.
2: Wat zeg je?
0: Er wordt gewoon haat gezaaid.
2: Ja, absoluut.
0: En dat is,
2: ja,
0: dat
2: ben
0: is,
2: ik mee eens.
0: Dat is het enige wat we daarover kunnen stellen. Of je naar voor of tegen bent. Ik vind wel dat je het gesprek fatsoenlijk met elkaar moet ingaan. En ook fatsoenlijk moet blijven. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Die gaan we vandaag niet aanhalen. Maar hoe ziet jouw dagelijkse werk er zo uit? Kun je een beetje een beeld schetsen?
2: Nou, ik doe spreekuren. Dus mensen, statushouders die vragen hebben, die komen bij ons. Bij Wegwijs Wil. Er zijn 2 spreekuren in de week die ik beman, bemens. En dan de activiteiten die voortkomen uit de spreekuren, die pak ik door de week op. En ik geef taallessen. Ik ben betrokken bij het taalcafé. Ja, dat.
0: Heb je nog tijd over?
2: Nou, ik doe ook nog iets voor Humanitas. En,
0: die pakken we er gewoon even bij.
2: Ja, en ik werk in een heemtuin. Het is allemaal helemaal leuk.
0: Ja, nou ja, goed. Als je het leuk vindt, dan gaat het ook vanzelf, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Dan kost het niet heel veel moeite en heel veel tijd. Maar dan snap ik ook wel dat je die prijs verdiend hebt. Had je het verwacht? Wist je ook dat je aangemeld was of niet?
2: Jawel, ik wist wel dat ik genomineerd was. Dat was al heel verrassend. Dus, toen ik het mailtje kreeg van Laura, toen dacht ik eerst van, oh, dat is reclame. Ik had hem bijna weggegooid.
0: Daar gaat je winnaar.
2: Nou, ja. Maar ja, het was een volkomen verrassing. En het was nog verrassender dat ik die prijs kreeg. Ja.
0: Nou, supermooi toch dan?
2: Ja, absoluut.
0: En hoe gaat zo'n dag? Ik ga toch nog even weer naar jou. Hoe gaat zo'n dag, Laura, eruit zien als je de prijs over
1: de uitreiking
0: overhandigd krijgt? Ja, de uitreiking.
1: Nou, dit jaar gaat het plaatsvinden in het Huiken. En alle mensen die genomineerd zijn, maar ook alle mensen die de hebben aangedragen, als je dat zo zegt, die zijn uitgenodigd. En dan, ja, die mogen dan vertellen waarom zij denken dat degene die ze hebben aangedragen de prijs moet winnen. En dat is vooral om een beeld te krijgen voor iedereen die er is, waarom dat is. Maar de jury heeft in de weken daarvoor hebben zij al een beslissing gemaakt of gekeken van, nou, maar wie verdient dit jaar de Jan-Willem Koopman trofee? En dan is de uitreiking daar. Nou, dat is een enorme bokaal. Dus je hebt echt wat om mee naar huis te nemen. En die wordt dan uitgereikt. En daarna gaan we met elkaar eten. Want dat vinden we toch het belangrijkste, dat we met elkaar zijn. En
0: gewoon een mooie afsluiting.
1: Als we inclusie hebben, dan gaat het over allemaal met elkaar zijn, denk ik. En dat kan het beste, denk ik, met een maaltijd.
0: Ja, precies. En dat die bokaal groot is, dat blijkt wel. Want jij vertelde een anekdote, Yvonne, over de katten bij jullie thuis. Die is zelf helemaal het lablas geschrokken.
2: Ja, het is een nogal grote, spiegelende bokaal. En als de kat daar langs loopt, dan ziet hij zichzelf ongeveer 26 keer zo groot. Dus die schrok zijn kapot.
0: Is wel overheen gekomen nog?
2: Hij is er overheen gekomen. En ik heb op een gegeven moment de bokaal wat verdekter opgesteld, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, wat is nou de plek dan?
2: Nu staat hij weer bij Wiel, want hij wordt weer uitgereikt.
0: Ja, maar stond hij daarvoor? Ja.
2: Hij stond eerst in mijn woonkamer, en dat was wat groot. En toen heb ik hem ergens in een wat donkerder plek.
1: Zeg het maar gewoon waar hij stond.
2: De bijkeuken.
0: Nee, maar prima. Ik neem aan dat je er elke dag langs loopt, dus dat je er altijd van kon genieten.
2: Ik zag hem steeds.
0: Nou, precies. En dan ben ik kwijt, want hij wordt weer doorgegeven naar een andere die deze trofee gaat krijgen. Mis je hem al?
2: Beetje.
0: Maar goed, ik neem aan dat je nog wel een mooie oorkonde of iets dergelijks hebt.
2: Ja, die heb ik zeker. Ja, nou, hoor.
0: Die hangt ook op een mooi plekje.
2: Ja. En foto's heb ik. Helemaal mooi. Ja.
0: Dan heb je altijd nog de herinnering, laat me zo zeggen.
2: Zeker.
0: En die bokaal die gaat weer een stapje verder. Ja. Bette, jou hebben we nog niet aan het woord gehad. Bette Nijmeij, je bent ook werkzaam bij Stichting Wiel. Wat is jouw rol in het verhaal?
3: Ik help Laura organiseren voor de Jan-Willem Koopman trofee. Dus alles wat daarbij komt kijken. En het is vooral veel promoten. Dat het in Elburg komt en dat iedereen er vanaf weet. Zodat wij nominaties binnenkrijgen.
0: En lukt dat al?
3: Dat gaat op dit moment wel goed. We hebben op dit moment 3 nominaties binnen voor de trofee.
0: Ja, je moet er ook niet al te veel natuurlijk hebben. En de beste moet natuurlijk gekozen worden. Hoe ziet jouw tijd als je die aandacht moet besteden aan de Jan-Willem Koopman trofee eruit? Hoe maak je bijvoorbeeld reclame? Hoe zorg je dat de aandacht erop komt?
3: Dat doen we door flyers te maken. Die op social media te posten. Dat soort dingen.
1: Ja, ons netwerk te betrekken. Hè. We gaan heel hard denken van, maar wie kent er mensen die zich met dit thema bezighouden? Inclusie in de breedste zin van het woord. Het begon natuurlijk met Jan-Willem Koopman, die zich heel erg inzette voor mensen met een beperking. En wij denken dat gewoon nog breder kan. Nou, daarom heeft Yvonne vorig jaar ook gewonnen. Of is zij genomineerd en heeft hem uiteindelijk gewonnen. Dus we zitten heel erg te denken, Bert en ik, van, maar wie kennen wij? Of wie in de gemeente zou hier mensen voor kennen, mensen willen aandragen? Of wie is heel erg geholpen door iemand of door een organisatie? En die benaderen we dan nog specifiek, naast dat we het overal, tenminste, het staat hier volgens mij op de kabelkrant. Ja. En het heeft als goeds in de krant gestaan. Naast dat we daar delen, proberen we dus ook echt mensen specifiek te benaderen. En vragen om na te denken hierover. En dat begint te werken.
0: Ja, en dan speel jij dus een grote rol in, Bette. Vind je het leuk om te doen?
3: Ik vind het wel heel leuk, ja.
0: Want wat doe je normaal gesproken binnen Stichting Wiel?
3: Ik ben er nu eigenlijk net begonnen. Dus ik word met heel veel dingen meegenomen. Dus zoals de Jan-Willem Koopman trofee en het vrijwilligerscompliment dat eraan komt.
0: Komt er ook weer aan, ja.
3: Ja. Ik ben bij wat activiteiten betrokken, zoals buurt en koken. Eigenlijk van alles en nog wat in één keer nu zo weer
1: gisteren
3: begint.
1: Nog, hè? De MoveIt-dag.
3: Ja,
1: of de gezond en welfair, moet ik zeggen.
3: Ja, in het Huiken.
1: Voor gedaan.
3: Ja. Dus,
0: hele gevarieerde leuke baan.
3: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dat hoor ik trouwens bij iedereen die gaat werken bij Wielder. Dat ze wel ontzettend goed bevalt. En dat het een goede werkgever is.
1: Ja.
0: Ja, nou.
1: Ja, ja, we hebben het heel druk, maar het zijn allemaal leuke dingen waar we druk mee zijn.
0: Nou, dus, precies. Ja. En een goede samenwerking en een goede sfeer. En dat is het allerbelangrijkste. We gaan even luisteren naar muziek. Komen we zo even bij jullie terug. Helden, Xander de Bouchonnier.

0: Ik vond deze wel toepasselijk, helden. En dat komt wel een beetje overeen natuurlijk met naar wie we op zoek zijn.
1: Ja.
0: Mensen die echt iets verbeteren in de wereld. Ja. En dan de wereld niet op zijn groot, maar hier in de gemeente Elburg. En dat is ook al meer dan genoeg.
1: Ja.
0: Als we daar maar beginnen. We hebben het dus over de Jan-Willem Koopman trofee. Die door Yvonne vorig jaar is gewonnen. Hebben ze ook nog wat aan jou gevraagd? Of je mee kunt werken om de uitreiking te doen? Of zit je in de jury? Of ben je er nog intens bij betrokken?
2: Ja, ik mag in de jury zitten. En ik mag ook aan de winnaar die daaruit komt de grote beker overhandigen.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, superleuk.
0: Ben je strenge jury?
2: Hartstikke. Nee.
0: Nee, daar zie je niet naar uit. Kom op. Maar je weet het niet, hè, hoe mensen dan veranderen. En zeker als het spannend is, hè?
2: Nou, als ik veranderd ben, dan is dat de schuld van Laura met name. Die roept aan de lopende band als ik per ongeluk in het huiken haar tegenkom. Roept ze, daar is de winnaar van de Jan-Willem Koopman trofee.
0: Ja, en dat blijf je altijd natuurlijk.
2: Dat blijf je altijd.
0: Ja, dat raak je niet meer kwijt.
2: Nee.
0: Dat staat in ieder geval vast en daar staat jouw naam in de boeken. Bette, maar dat is de zangeres. Ziet er veel leuker uit trouwens. Bette, nou ja goed, de Jan-Willem Koopman trofee dan. Hoe kun je aanmelden en tot hoe lang kun je aanmelden?
3: Je kunt je aanmelden via de mail bij info@wiel.nl tot 29 september. En dan aangeven waarom je denkt dat deze persoon of organisatie zich deze trofee wint.
0: Ja, het is goed dat je dat zegt, hè, want het gaat niet alleen om personen, het gaat ook om een organisatie. Ja. Dus dat kan ook gewoon aangemeld worden. Nou, dan heb je de nominaties, de opgaves heb je binnen. Hè. Dat is nog steeds niet een nominatie natuurlijk. Want als je de 10 hebt, dan moet je er toch nog een paar uitkiezen die daadwerkelijk genomineerd zijn, neem ik aan. En verbeter me als ik het fout heb, Laura. Want ik
1: iedereen
0: zie
1: is
0: elkaar.
1: Genomineerd.
0: Iedereen is genomineerd.
1: Iedereen wordt door de jury besproken en gekeken.
0: Iedereen is ook een winnaar.
1: Zo is het.
0: Nou,
1: dat merkte ik vorig jaar. Toen was het koor Memoren genomineerd. En die waren vooral echt onder de indruk dat ze al genomineerd waren hiervoor. Dus dat mensen aan hun denken. Dat was al heel indrukwekkend voor dat koor dat zij genomineerd waren. En ik hoop dat het voor de andere nominaties ook zo geldt.
0: Ja, het geeft toch een boost, neem ik aan. En het kan misschien ook wel wat veranderen natuurlijk in het komende jaar dat voor je ligt. Heb jij dat ook gemerkt, Yvonne, dat het iets veranderd heeft?
2: Nou, veranderd in de zin, nee, niet echt veranderd. Maar ik merkte wel, het heeft mij ontzettend geraakt dat ik genomineerd was door een aantal cliënten. Dus daaruit blijkt dat ik toch wel wat betekend heb in het leven van die mensen. En dat is gewoon ontzettend mooi. Dat ontroert je als je dat hoort.
0: Ja, ja, lijkt mij ook. Dat is een hele eer. En toevallig dat ik, volgens mij was het één vandaag van de week een keer keek. Er was ook een dame die hielp. Volgens mij had ze een beetje dezelfde functie als jij bij deze groep. En die haalde er ook zoveel moois uit. En die mensen waren gewoon dankbaar. En die deden gewoon graag mee.
2: Ja, weet je, het werk wat ik doe, dat is dat lijkt dan van ja, je werkt voor de statushouders, maar het geeft gewoon zoveel terug. Het geeft zoveel gevoel dat je gewaardeerd wordt, dat je ertoe doet. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk dat ik iets doe in mijn leven dat ertoe doet. En nou, dat krijg je wel terug van de mensen die je helpt.
0: Ja, maar jij geeft ook weer het gevoel dat de mensen ertoe doen.
2: Absoluut.
0: Dus het is een wisselwerking.
2: Het is een wisselwerking. Het is heel verrijkend. Ook voor jezelf.
0: Precies.
2: Ja hoor.
0: Nou, aanmelden. Ja, we springen van de hak op de tak. Je merkt het, maar dat komt altijd dat je veel te weinig tijd hebt in een radio-uitzending. Maar je bent het aanmelden. Je zei het al, hè? info@wiel.nl. Dus dat is lekker simpel. We zullen het straks nog wel vaker noemen, hoor, in gedurende de uitzending. Maar dat kan tot 29 september. Jullie doen niet zo moeilijk als het even iets later binnenkomt. Moet geen weken later komen, natuurlijk. En dan, hoe is dan de procedure? Hoe gaan jullie te werk?
3: We hebben dus de jury opgesteld en die gaan dan samen alle nominaties bekijken en nadenken van nou, wie verdient het dus echt. Dus we hebben een bepaald criterium. Waar let de jury dus op dat ze mee kunnen doen. Dus zorgen dat deze persoon of de organisatie zich echt inzet voor mensen die normaal niet vanzelfsprekend meedoen. En dat die mensen dus wel kunnen meedoen. Bijvoorbeeld door sport of werk of school. Van alles. Of het ook iets blijvend is. Of het niet een eenmalige actie is. Maar of het ook iets is dat gewoon door blijft gaan. Of deze persoon of de organisatie een goed voorbeeld is. Of voor anderen. En hoeveel impact het heeft voor de mensen die dus net buiten het bootje vallen. En die deze steun nodig hebben.
0: Heel, heel, heel belangrijke criteria wat dat betreft. En er zijn er zat die daar aan voldoen. Ik zie ook in dat profiel zie ik gewoon Wiel.
1: Nou, nomineer maar hoor. Nee.
0: Ja. De eigen slager die zijn vlees keurt. Nee, dat gaan we niet doen. Maar als ik dat lijstje zou horen, dan denk ik, ja, dat past jullie ook prima in. Alleen ja, jullie zijn degene die het organiseert. Ja. Dus dan houdt het natuurlijk al gewoon op. Misschien komen jullie nog een keer voor een andere prijs in aanraking.
1: Ja, maar daarom vind ik het wel heel passend dat wij zo'n trofee uit mogen reiken. Zeg maar. Dat het heel erg past bij dingen waar we ons voor inzetten. En dat we dus eigenlijk, aandacht willen geven aan anderen die dat dus ook doen. En dat daar is deze trofee voor. En ik denk, ik hoop dat dat gaat lukken op deze manier.
0: Ja, dat is mooi. Dat moet gewoon lukken. Elk jaar weer. Jan-Willem Koopman trofee. Tot 29 september kun je dus aanmelden op info@wiel.nl. En dat het een hele eer is om een winnaar te zijn, dat blijkt wel uit het verhaal van Yvonne. Zijn we nog wat vergeten? Ja, misschien. Ja, waarschijnlijk zijn we wel wat vergeten. Wanneer wordt die uitgereikt?
1: Dat hebben we net nog even aangepast. Dat wordt vrijdag 23 oktober.
0: Oh, dat is dan ook wel weer redelijk snel.
1: Ja, en het is snel omdat het eigenlijk nog een week eerder zou zijn. Maar ja, die jury die is allemaal zo druk. Het is zo moeilijk om die bij elkaar te krijgen. Dus daardoor moeten we het allemaal een beetje opschuiven. Maar we hopen dat we dat vrijdagavond 23 oktober kunnen doen. En mochten mensen toch nog wat meer willen weten over waar ze op moeten letten, of als ze het nog eens een keer terug willen lezen, dan kunnen ze op de website van Wiel ook nog informatie over vinden en hoe het aanmelden werkt en dat soort dingen.
0: Precies, dus wiel.nl is dan niet Stichting Wiel, maar wiel.nl.
1: Wiel.nl, en dan staat het meteen op de startpagina. Dus dan,
0: precies, dan komt het allemaal goed en dan hoop ik dat jullie weer mooie aanmeldingen binnenkrijgen.
1: Dat ook.
0: Waaruit gekozen moet worden, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Ik wens jullie daar heel veel wijsheid bij. Yvonne, jij ook natuurlijk. Wel mooi dat je deze taak toebedeeld krijgt.
1: Zeker.
0: Ja, je bent nog heel even dan echt de winnaar van de Jan-Willem Koopman trofee. En dan is het klaar.
2: Vraag me af of ik de bokaal nog even mee naar huis neem.
0: Anders val je in zo'n diep gat, wou je zeggen.
2: Ja, dat. Ja. Daar ben ik heel bang voor.
0: Ja, maar wel oppassen voor de kat.
2: Ja, zeker.
0: Zijn we nog wat vergeten?
1: Nee, volgens mij niet. Ik zou zeggen, nomineer vooral en maak het de jury moeilijk. Dat...
0: Je maakt het zelf al moeilijk met de criteria. Dus dat doe je zelf al dapper aan mee. En dat moet ook, hè. Je moet gewoon wel eventjes de lat hoog leggen. Ja. Want anders zou je tientallen aanmeldingen krijgen. Waarvan het grootste deel gewoon zo aan de kant geschoven kan worden. Ja. Dan ben je nog veel drukker. Ja. En ik heb een advies voor jullie. Als je nou zo druk bent, gebruik Teams. Fantastisch.
1: Oh, kijk. Ja, dat is ook wel iets. Ja.
0: Hey dames, ik dank jullie wel dan voor de komst. Ja, ik wens jullie heel veel wijsheid. Bij het uitzoeken van de winnaar van 2026. Kom vooral nog een keertje langs. Ook met de winnaar van 2026. Waarvan we nu natuurlijk nog niet helemaal weten wie het is. Dus dat maakt alles spannend. Nogmaals, aanmelden kan tot 29 september. Zit je er een dagje overheen? Geen enkel probleem. Word je nog wel meegenomen? Maar dat moet geen weken later zijn. Want dan kan het gewoon niet meer. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt in oktober, op 23 oktober.
1: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel. En we zien elkaar gauw weer.
1: Dat denk ik ook.
0: Gaan wij luisteren naar Fleetwood Mac en Little Lies. Alhoewel, alles wat nu gezegd is absoluut geen leugen.

1987 alweer deze klassieker van dus Fleetwood Mac. Is het inmiddels 3 minuten voor 1 geworden, gaan wij op voor het nieuws van 1 uur. Eerst nog een klein stukje Joe Cocker en Unchains My Heart. Ik spreek je zo meteen weer.

0: digitaal op de kabel, als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Barneveld en Stroe. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort West 4 kilometer file. De vertraging van bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfstfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens de spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde. Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

De pottenschijf van deze week. En die is voor de Goldies en Every Little Thing. En dat brengt de tijd op 9 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Het is weer rustig in de studio. De dames hebben het pand weer verlaten. Dan heb ik het over Laura Snijder, Yvonne Joosten en Bette Nijmeijer. Zij kwamen vertellen over de Jan Willem Koopman trofee. En als je iemand die echt iets te maken heeft met inclusie, hè, dus iedereen erbij betrekken, weet die het echt verdient om deze trofee te winnen. En het is nogal een bokaal. Dan mag je een mailtje sturen naar info@wiel.nl. Nou, ik ga je in dit uur op de hoogte houden van het nieuws. En uiteraard goed gevuld met veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze Juliana Werding en Geh nicht in die Stad?

Nou, je hebt het gehoord. Genicht in die stad heut nacht van Juliane Werding. Heerlijk weer even thuis hier op Lou FM. Ja, de dieselprijs aan de pomp blijft natuurlijk maar stijgen naar recordprijzen. En we zijn er natuurlijk nog lang niet van af. Daar kun je ja, de klok op gelijk zetten, helaas. Het is nu ook weer gestegen naar 2,23 euro per cent per liter. Nou, 2,23 euro, hè, zo moeten we hem zeggen. Nou, dat is natuurlijk een ongelofelijk bedrag als je je tank even vol moet gooien. En ja, dan kunnen ze wel zeggen van ja, mensen blijven rijden. Maar ja, goed, je moet toch soms naar je werk. En dan kun je niet anders als ja, tanken. En ja, de baas die betaalt geen cent extra. En ja, ik weet niet, misschien moet het, is het wat eerlijker verdeeld gaan worden. Nou, de beste oplossing is natuurlijk dat de oorlogen stoppen, waardoor de prijzen ook weer kunnen zakken. En dan moeten we ook nog maar afwachten natuurlijk of ze ook daadwerkelijk genoeg laten zakken om weer een normale situatie te creëren. En je hoort natuurlijk al iets nieuws, hè? Amsterdam Centraal, die ligt van 3 tot en met 5 oktober grotendeels stil door werkzaamheden. Alweer zou je bijna zeggen, want dat blijft daar maar doorgaan. Nou, dat is een flinke aderlating, want daar komt natuurlijk alles op uit. En nu krijgt Amsterdam-Muiderpoort, Amsterdam-Amstel en Amsterdam-Sloterdijk dat allemaal te verduren. Nou, er zullen natuurlijk wel bussen en dergelijke ingezet worden, maar toch zou ik oppassen om dus in deze periode naar Amsterdam te gaan als je niet op met eigen vervoer gaat. Maar ja, bijna niet meer te doen met eigen vervoer, want of je mag er niet in, of je betaalt je echt heel aan de parkeertarieven. En zeker midden in de stad. Dan ben je zo 5 euro kwijt. Heb je alleen maar een rondje gedraaid in de parkeergarage. Dus dat betreft tussen 3 en 5 kun je dit gewoon beter mijden. Nou, ik draai de dames bijna nooit. Dus die zijn ook net yo-yo. Weet je wel, de ene keer dan zijn ze weer hartstikke goed. De andere keer hebben ze weer de grootste ruzie. Nou ja, ik wil zeggen, dat zal voorkomen doordat ze zussen zijn. Maar dat is natuurlijk niet overal zo het geval. Ik heb het natuurlijk over Maywood en we gaan naar Rio.

Maywood dus. Ach, en de dames die konden het samen prima vinden als het ging om de muziek. Dat was dan geen enkel probleem. Volgens mij hebben ze nu ook weer een stilzwijgende oorlog tussen de twee dames. De bitcoin die zakt trouwens rond 10 uur Nederlandse tijd op crypto-platform Coindesk ruim 1% terug naar $85.500. Ik moest even van ver kijken, maar dat is hem. En daarmee komt de stevige opleving sinds afgelopen maandag tot net onder de $87.000 even tot stilstand. Nou, die bitcoin die kent echt ongekende tijden. Hè? Dat is omhoog gestegen. Dus als je een portefeuille had wat betreft de bitcoins, dan had je een goede weken. Maar ja, dat kan ook zo weer in één keer veranderen. Hè? Dus je moet de juiste keuzes maken als je dus hierin doet. En dan kijk ik naar het weer. Dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar het schijnt toch wel heel mooi te kunnen worden volgende week. Zelfs kans op een zomerse 28 graden. Nou, daar gaan we bijna tegen oktober aanschuren. En dan krijgen we dit cadeautje nog eventjes op onze schoot geworpen. Dus laten we daar dan ook maar gewoon van genieten, zolang het nog kan. Want als het herfst en winter gaat worden, dan kunnen we er alleen nog maar terug naar verlangen. En Defensie is van plan met het Australische bedrijf EOS laserwapens door te ontwikkelen om drones tegen te houden. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie heeft daartoe een intentieverklaring getekend. Het gaat erbij om krachtige lasers die met veel energie een lichtstraal maken. Die lichtstraal kan dan drones uitschakelen. De High Energy Laser heeft al laten zien dat hij effectief kan zijn tegen drones, zo schrijft het ministerie van Defensie vandaag. Nou, goed dat er samengewerkt wordt. Ik zeg het altijd maar weer. En we gaan naar Amerika, want ja, Trump die heeft natuurlijk CNN de deur gewezen en nog een aantal andere omroepen. Nou, die delen natuurlijk niet wat meneer Trump wou. Toen zouden ze dus nepnieuws verspreiden, maar dat zegt hij natuurlijk al heel gauw. En nu moeten ze toch weer teruggenomen worden in het Witte Huis, want dat heeft de rechter bepaald. Nou, ik ga ervan uit dat Donald Trump hier niet moeilijk over gaat doen, maar dat hij eens het leven zuur kan maken, daar ben ik wel van overtuigd. En ik zag net een ontzettend leuk bericht voorbij komen. Is een oud medewerkster van ons, Wilna van Boven. Nou, zij en haar man, die zijn dit jaar zoveel jaar getrouwd. En daar ga ik straks nog even een plaat voor draaien. Ja, hier heb ik hem. Want Wilna van Boven en Tijmen van Boven zijn, en ik wou zeggen 40 jaar, maar nee, ik doe er maar 5 jaartjes bovenop, 45 jaar getrouwd. Dus Tijmen en Wilna van harte gefeliciteerd namens alle collega's hier binnen de Loe. En ik weet dat jullie altijd luisteren. Misschien nu niet, dat je hele andere dingen aan het doen bent. Wat logisch is, hè, op een bijzondere trouwdag. Maar als je wel luistert, dan is deze voor jullie. Long as I can see the light. Creedence Clearwater Revival. Waarom? Omdat Tijmen er zo van houdt. Wilna waarschijnlijk ook wel.

Heel langzaam uit de radiowereld. Creedence Clearwater Revival, je mag ook zeggen CCR. Speciaal dus voor Wilna en Tijmen van Boven, omdat ze vandaag 45 jaar getrouwd zijn. Mooie mijlpaal en er moet natuurlijk nog heel wat jaartjes bij komen, maar dat mag dan ook vanzelfsprekend zijn. Middag matinee tot 2 hier op Blue FM. Inmiddels is het 5 minuten voor 2:30. En als ik zo naar buiten kijk, Oké, er zijn wat wolkjes in de lucht, maar voor de rest is het toch wel heerlijk blauw. De temperatuur is lekker, zeker voor de tijd van het jaar. En ik hoorde Dries vanmorgen zeggen, ja, dit is de normale tijd van de temperatuur van september. Maar dan is het vaak ook bewolkt en nu is het zonnetje nog regelmatig aanwezig. En dat maakt het dan net even wat vriendelijker. Heerlijk, voor mij mag het eigenlijk zo doorgaan tot de nieuwe periode van de lente 2026. Maar dat zal ongetwijfeld niet gaan lukken. Nee, daar gaan we dan maar niet vanuit. Ja, misschien heb je deze wel gekocht. Birkenstock sandalen, omdat het zo lekker loopt. En dat heb je dan gedaan bij de Lidl. Nou, dan weet je gewoon dat je natuurlijk geen echte koopt. Hè. Je koopt altijd namaak. En nu moet Lidl stoppen met de verkoop van deze imitaties. Volgens de uitspraak moet de supermarktketen een dwangsom van €5.000 per dag betalen als het bedrijf het niet doet. Dus heb je ze al in bezit? Wees blij, want het gaat niet meer gebeuren. En ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, want Givai Segiel kan donderdag niet debuteren voor Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Net als Jurriën Timber en Kenneth Taylor is de 22-jarige Feyenoorder niet opgenomen in de wedstrijdselectie van bondscoach Xavi Hernandez. Nou, daarvoor in de plaats gaat hij wel meedoen met de jeugd Oranje. Daar kan hij dan in ieder geval zijn vaardigheden laten zien en blijft hij in beweging. Maar het is natuurlijk wel een aderlating als je denkt van ik mag meespelen met het grote elftal en dan gaat dat dan toch weer niet door. Ik zie in één keer dat ik iets verkeerds gezegd heb. En dat kan natuurlijk. Ik ga terug in de tijd, want Tony maakt me erop patent dat ik zei tot de lente van 2026. Maar de bedoeling natuurlijk 2027. Nou ja, terug in de tijd is ook niks mis mee, want de tijd gaat natuurlijk al zo snel. Dan kunnen we deze zomer in ieder geval nog even overdoen. Ook helemaal niks mis mee. We gaan 3 platen achter elkaar doen in het drieluikje, laat maar zo zeggen. Acta en de Munich, de kapitein, deel 2, die staat voor je klaar. Gevolgd door Courtly and Cream, A Little Piece of Heaven. Die derde moet maar.

Common Linnet en Calm After the Storm als afsluiter van dit blokje van drie. En dan denk je, mag, is allemaal niet zo lang geleden, maar dan blijkt het toch alweer 12 jaar geleden te zijn dat zij daar op het Eurovisie Songfestival stonden. En wat deden ze het goed, hè? Met een vrij eenvoudig, kalme act. Ze stonden tegenover elkaar, zo de een op de ene kant van de zaal, de andere de andere kant. En heerlijk naar elkaar toe zingen. Nou, ik denk dat ze gewonnen hadden. Zei het niet dat Conchita Wurst meedeed. Nou ja, worst moet ik zeggen, worst. En ja, je kunt het niet winnen van een man die een jurk aan heeft en een baard heeft. Gewoon een travestiet is, drag queen is. Nou, die wint natuurlijk de punten wat betreft zijn looks. Want ik zeg er niks negatiefs over natuurlijk. Maar dan kun je het gewoon niet meer winnen. Want je weet dat het Songfestival een rariteitenkabinet af en toe is. Zo simpel is het ook. En hij had best een mooi nummer hoor. Trouwens, hij heet helemaal niet Conchita Wurst, maar dat weet je waarschijnlijk al. Nee, zijn echte naam is Thomas Nieuwwert. Oftewel, voor de vrienden, Tom Nieuwwert. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte. En volgend jaar dus het Songfestival hier op de Nederlandse televisie verzorgd door de NOS. En dan moeten ze bezuinigen, hè, ook van het kabinet. En dan ga je dit soort dingen uitzenden, wat natuurlijk heel veel geld kost. Maar uiteindelijk betalen wij dat natuurlijk. En je hoort het misschien in het nieuws. Schepen kunnen vanaf vrijdag op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort nog maar één kant op varen. Door het lage water is de vaargeul op sommige plekken te smal en te ondiep voor twee richtingsverkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat. Schepen mogen alleen nog richting Arnhem varen. En ik zie hier een foto vormen. En dan zie je echt dat het enorm gezakt is. Volgens mij is dat ergens bij dieren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat kan ook ergens bij Arnhem zijn natuurlijk. Het plaatje dat geeft het niet heel erg duidelijk aan. Maar wel die droogte dus daar in de IJssel. En dan zou je denken, ja, maar het heeft toch al een paar dagen toch ook wel weer flink geregend. Maar dat zet natuurlijk niet aan tegen de droogte die we hebben ervaren. En er is opnieuw een persoon overleden waarbij het West-Nijl-virus is vastgesteld. Dat meldt het RIVM. 2026 zijn daarmee tot nu toe 5 patiënten met een besmetting overleden. Totaal aantal patiënten met een besmetting, dat is gemeld, steeg van 28 naar 44. En dat is een beste beetje. Ja, je kunt ze eigenlijk helemaal niet herkennen, hè? Want het kan gewoon overgedragen worden door gewone steekmuggen. Dus het is niet een groter of een ander gekleurd exemplaar. Nou, en je weet, die muggen die kunnen zich zo aan je vastklampen. Nou, dan zeggen ze ook, slaap onder een klampboe tegen het West-Nijl-virus. Nou, dat kan inderdaad bestrijden. Want de muggen die kunnen gewoon niet bij jou komen op dat moment. Aan de andere kant, we gaan ook weer een goede periode op als het gaat om minder ongedierte, om het maar even zo te zeggen. We gaan lekker verder met muziek. Zo 9 minuten of 10 minuten over 2:30. Ik heb voor jou klaarstaan Simon Keizer. Ik heb gedanst.

0: ABBA en I Have a Dream. Squishy dumplings, daar gaan we het over hebben. Ik dacht van, hé, wat is dat dan? Nou, ik weet het nog steeds niet, maar nu wel ongeveer. Want het gaat om zogenaamde deegtasjes. Nou, deze ruiken waarschijnlijk naar terpentine of benzine. Waardoor natuurlijk mensen dachten dat het een gevaar voor de gezondheid is. Nou, dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus gewoon niet. Er is niks aan de hand. Maar er komt wel een geur vrij als je erin knijpt. Nou, ik zie hier een foto van die dumplings. Ik heb een hele andere voorstelling met dumplings, maar toe maar. Maar dan zie je daar een foto en het is ook echt voor kinderen. Het is allemaal een soort van een ballonachtig gebeuren. En daar kun je dan in knijpen, leuke dingetjes mee maken. Niet lang, maar dat kan dus wel. En dat schijnt dus te stinken. Nou, zo leer je steeds weer wat bij. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Van wie ik ook nooit wat gehoord heb. Dat komt waarschijnlijk ook door zijn naam, want dan haak ik al heel gauw af. Is influencer stuntkabouter. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Nee, hij is aangeklaagd voor een dodelijk ongeluk onder invloed. Dat gebeurde allemaal in Frankrijk. En bij dat dodelijke auto-ongeluk is de regisseur Ilja Vierhout om het leven gekomen. Nou, Van Eieren, zoals stuntkabouter heet, wordt volgens de Franse krant verdacht van het veroorzaken van het dodelijk ongeval onder invloed van verdovende middelen. Hij zou na het ongeval positief hebben getest op cocaïne. Volgens de krant troffen Franse agenten na het ongeluk geen remsporen aan. Van Eieren werd naar zijn verhoor voorgeleid en zat afhankelijk in voorarrest in Valence. Hij ging daartegen in beroep en werd midden dan een maand later vrijgelaten. Sindsdien staat hij onder gerechtelijk toezicht. Het ongeluk gebeurde op 19 mei op de A7 bij Savas in het zuiden van Frankrijk. De auto waarin Van Eieren en Vierhout zaten botste op een vrachtwagen. De 28-jarige Vierhout raakte zwaar gewond en overleed 4 dagen later aan zijn verwondingen. De twee waren op de terugweg van het filmfestival van Cannes. Slachtoffer advocaat Bas Dijkstra, die de nabestaanden van Vierhout bijstaat, laat aan het ANP weten bekend te zijn met de berichtgeving. We willen op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de zaak of het lopende onderzoek. Wij wachten de officiële mededeling hierover af en zullen als aanleiding daartoe is op een later moment reageren. En dat is de enige juiste beslissing, denk ik zo. En nou, even heel kort nog, bezoekers met een plusabonnement van de Efteling kunnen op 31 december overdag niet naar het attractiepark. De Efteling heeft Oudejaarsdag vorige maand toegevoegd aan de dagen waarop dit abonnement niet geldig is. Dit abonnement heeft standaard een aantal dagen in het jaar waarop men niet binnen mag, althans niet met die kaart. Zo zegt een woordvoerder. Het plusabonnement is de middelste abonnementsvorm van de Efteling en kost €28,50 per maand of €310 per jaar. Daarbij mogen jaarlijks maximaal 25 dagen worden aangewezen waarop abonnementhouders geen toegang hebben. Volgens de voorwaarden moeten die dagen minimaal een maand van tevoren worden aangekondigd en daar houdt het park zich dus aan. Nou ja, goed. Je kunt er bijna elke dag al heen, dus op zich maakt het in wezen niet zo heel erg veel uit. We hebben nog 8 minuten te gaan hier in een middagmatinee, maar niet wat betreft Lou FM, want wij gaan gewoon nog even door. Zometeen na 2 uur kun je luisteren naar heerlijke non-stop Nederlandstalige muziek. Dries heeft ze allemaal weer voor je op een rijtje gezet. Nou, dat zal allemaal zijn tot 4 uur. En dan gaan we naar de Nederlandstalige top 30, dus we blijven in de NL-sfeer. En om 5 uur hashtag over dieren. En dat is een herhaling, want Ellen Pitlow, die is even heerlijk ertussenuit, maar de herhaling is niet minder de moeite waard. Om 7 kijken, 6 uur, dan hebben we uurtje factuurtje met Rob Taconis, gevolgd door Kerkenwerk. En om 9 uur sluit Marco van Doorn met The Glory of Gospel de donderdag af. Kortom, gewoon lekker die radio aan laten staan. Gaan wij verder met muziek. Wat dacht je van Talk Talk? Such a shame.
1: Lou FM, dat is lokale radio die leeft. Die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
0: Ja, dit is niet natuurlijk Talk Talk, maar Status Quo, Picture of a Matchstick.

Ja, heerlijk nummer. Althans, dat vind ik van Status Quo. En het zit er alweer op. Het is inmiddels ruim 2:05 geworden. Ik bedank je voor het luisteren. Tony is ook bedankt voor de redactie van de afgelopen week. En geniet even van deze donderdag. En ga je naar buiten dan dubbel op genieten. Misschien spreek ik je morgen vroeg nog tussen 10 en 11. Of zaterdagmorgen. Het wordt weer een vroegertje voor mij tussen 8 en 10. En anders, dan maken we een nieuwe afspraak. Dinsdag, zelfde tijd, zelfde plek. Jongens, zullen we hem dan nu toch maar gaan doen? Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar dan moet ik hem wel weer klaarzetten. Want hij is inmiddels alweer uit het hele rijtje verdwenen. En dat was niet de bedoeling. Zo, kijk joh, we komen een heel eind als je het een beetje handmatig doet. Nu dus echt de laatste van dit uur. Tak, tak en such a shame. Dag.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Maar jou vergeten, dat kon ik niet alleen. Ik zat hier en jij was weg. En weg was mijn leven, uitgezwaaid vanaf een kruk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet. Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens de spectaculair Demo Classic Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

is de Oranje Kroon van deze week. Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 38 2026. Deze week telt de lijst de volgende statistieken. We hebben deze week 10 stijgers. Daar staan ook precies 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 17. Maar nu eerst het allereerste overzicht. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Dave Dekker met Papa's Geld. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 29 en levert gelijk 1 plaats in. Vorige week op 19, deze week op nummer 29. Zij leveren 10 plaatsen in de derde week. The Wannabes en Johnny Valentino met Lekker Shaken. Ons pakken ze niet, dat is de nieuwe van Raymond Hermans. Hij komt nieuw binnen op nummer 28. Tell It All About Boys van de Dolly Dots heet nu Proud To Be Found en wordt gezongen door de Gebroeders Co. Zij doen 7 weken mee en gaan 12 plaatsen onderuit. Ze staan op nummer 27. 1 plaats hoger op nummer 26 staat de nummer 23 van vorige week. Hij levert 3 plaatsen in en hij doet 6 weken mee. Henk Bernard en Ik Lach Als Een Clown. Volle gast van Erik van Hoofd komt nieuw binnen op nummer 25. En dat geldt ook voor een andere Erik, Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Hij komt nieuw binnen op nummer 24. Vuurwerk van Sven Versteeg en Senna doet 10 weken mee. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en zij staan deze week op nummer 23. Op nummer 22 staat Stef Eckel met De Klok Die Tikt Maar Door. Hij doet 12 weken mee en levert 8 plaatsen in. En als laatste in het allereerste overzicht de vierde nieuwe binnenkomer, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.

Aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met stationair blijven staan op nummer 20 in de 14e week. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Niet naar huis van Monique Smit gaat in week 9 ook 9 plaatsen naar beneden. Zij gaat van nummer 10 naar nummer 19. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace en Dans Voor Mij doet 2 weken mee. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 28. Ze pakken 10 plaatsen winst en staan op nummer 18. En dan op nummer 17 vinden we de 5e en hoogste nieuwe binnenkomer. Samuel Welte en Russo en boom! 12 weken mogen we noteren voor Jeffrey Heesen met Loco. Hij levert 13 plaatsen in. Hij had vorige week het brons en staat deze week op nummer 16. Amar en Stem in je hart gaat in de 11e week 2 plaatsen onderuit van nummer 13 naar nummer 15. Flinke winst daarentegen in de 6e week voor Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week op nummer 14. Viltje van Hart en 10 gaat in de 4e week 3 plaatsen naar boven. Zij gaan van nummer 16 naar nummer 13. Ook winst voor Vincent met Dat Ben Jij. Hij doet 3 weken mee en gaat 5 plaatsen naar boven van 17 naar 12. En als laatste in het tweede overzicht nummer 11. En daar zijn ze in de 8e week stationair blijven staan. Helemaal Hollands en Titanic. De Oranje.

het weekend boven de 25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De derde populairste nummers uit Nederland.

0: We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rangen en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 12 van vorige week. Hij gaat in week 3 twee plaatsen naar boven. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Nummer 9 is gereserveerd voor een unieke samenwerking tussen Numidia en John West. Habibi kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 en ze pakken 15 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 8 in de zesde week, Thomas Berg met Als je de keuze had. En dat geldt ook voor Django Wagner. Ook hij is blijven staan. Op nummer 7, hij doet 5 weken mee met Bachata Bailando. Loesoe van Marco Schuitenmaker doet 7 weken mee en is blijven staan op nummer 6. We mogen 3 weken deelname noteren voor Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Ze doen deze week goede zaken. Ze gaan deze week 4 plaatsen naar boven van nummer 9 naar nummer 5. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld is een van die grote zomerhits van het afgelopen jaar. Hij doet 16 weken mee, gaat 1 plaats naar boven van nummer 5 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. Het brons is deze week voor de nummer 4 van vorige week. Zij pakken dus 1 plaats winst in week 4, de 3 J's en Je zit in mijn hoofd. Nummer 2 is voor degene die wekenlang op nummer 1 stond. De grote hit van het afgelopen jaar levert 1 plaats in en doet 28 weken mee. En is daarmee de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. Justin de Wild en Cheerio. En dat betekent dat de oranje top 30 voorzien is van een nieuwe nummer 1. Vorige week op nummer 2. Stuivertje gewisseld met Justin de Wild, Joey Nicolai en Tinto de Verano. Hij doet 7 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 38 2026. Samengesteld op Perfect & More uit gegevens van...
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP... omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag heb ik een gast in de studio. Pascal Fuchs, ondernemer in de dierenbranche. Ik leg dat zo even verder uit. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren in dit programma? Op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ja, ik begin eerst even je welkom te heten. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Super. Nou, ik ga even wat over jou vertellen en dan denk ik dat ik de helft mis. Pascal Fuchs is ondernemer in de dierenbranche, is onder andere directeur van Dierenartsen Spoedtelefoon, secretaris van de stichting Met Dieren Meer Mens, mede-initiatiefnemer van het platform Als een huisdier doodgaat en gastdocent bij verschillende opleidingsinstituten. En volgens mij is dat nog niet alles, hè?
2: Nee, maar voor nu is het heel prima.
1: Oké. Wij gaan beginnen met Dua Lipa. Ik kan me herinneren dat jij een ander nummer had gevraagd van Dua Lipa.
2: Weet ik niet meer zo goed. Ik vind het sowieso leuk dat je haar doet.
1: Ik vind dit een ontzettend lekker nummer. Ja. Dus daar gaan we mee beginnen. En dan gaan we zo in gesprek. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. En ik ga praten met Pascal Fuchs, die naast mij zit, over een heleboel onderwerpen. Maar de belangrijkste zijn onder andere het dierendiploma, wat ondergebracht is bij Stichting Met Dieren Meer Mens. En we gaan het straks ook hebben over het platform Als een huisdier doodgaat. En dan blijft er vast wat over. Dan gaan we daarna nog een keer in gesprek. Maar ik wil even eigenlijk beginnen met iets grappigs. Ik was aan het zoeken op het internet over dat dierendiploma. We gaan zo even uitleggen wat het is. Het is een lesprogramma voor kinderen. We gaan het helemaal uitleggen. Maar ik dacht van, ik ga eens kijken of er een kind misschien wat te vertellen heeft over een dier. En er zijn een aantal filmpjes van kinderen van die leeftijd. En die worden een aantal vragen gesteld. Nou goed, let op. De eerste. Als je moeder geen vissenkom heeft of wil kopen, kun je een vis dan ook op een andere manier houden? Nou, en een klein meisje zegt, ja hoor, dat kan in een pindakaaspot. De tweede die geïnterviewd wordt gaat over een kattenbak. De vraag is hoe vaak je een kattenbak moet verschonen. Waarop het eerste kind zegt 1 keer per maand. En de tweede eigenlijk aanstoot van, het kan ook wel 1 keer in de 2 maanden. En last but not least, een jongetje die de vraag krijgt wat je met je hond moet doen als die vlooien heeft. Waarop die zegt, breng hem dan maar naar het asiel. Nou goed, de kop is eraf. En om heel eerlijk te zijn is het natuurlijk best erg dat ik dat zo vertel. Maar het is zo hilarisch zoals zij eigenlijk een oplossing hebben om wat te doen voor het dier. Geen idee of dat nou wel of niet diervriendelijk is. Maar goed, dit is de reden dat er een dierendiploma is. Om de kinderen bij te brengen hoe, wat of waar. Ja, Pascal, jij bent de geestelijk moeder, zullen we dan maar zeggen. Hè? Achter dat diploma. Kun je eens vertellen wat jullie de kinderen kunnen leren door middel van dat diploma?
1: Nou ja, het is inderdaad wat jij zegt met die campagne, dat kinderen dus eigenlijk soms helemaal geen idee hebben. En ook heel vaak omdat de ouders van alles doen met die dieren. Maar kinderen willen wel altijd heel graag dieren hebben.
0: Ja.
1: Dus toen hebben wij gedacht van de Stichting Met Dieren Meer Mens is eigenlijk het gaat over de relatie mens-dier. Maar er zijn al heel veel stichtingen. En wij hebben op een gegeven moment gezegd, maar wacht eens even, die doelgroep van kinderen, daar wordt nog eigenlijk heel weinig voor gedaan. En wat kunnen we ze nou leren? Verantwoord huisdierenbezit. Hoe ga je nou om met een dier? Want je wil graag een konijntje. Hartstikke leuk. Maar eigenlijk moet je niet 1 konijn hebben, maar moet je er 2 hebben. Ja. Want het zijn groepsdieren. Ja. Als je dat niet weet, dan koop je 1 konijntje. Dan is het leuk op een gegeven moment vanaf. En dan zit dat konijn in zijn uppie aan het eind van de tuin. Dus wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op school in ieder geval daar al wat over horen. En op het moment dat ze dan een dier mogen, dat je ook gaat nadenken van welk dier past nou bij mij? En iedereen wil wel een hond of een kat. Maar dan moeten ze ook weten van een kat is wel leuk. Maar inderdaad, kattenbak moet ook verschoond. Mag die naar buiten? Dan pakt hij misschien wel eens een keer een muis. Vinden we dat eigenlijk niet heel vies? Hij kan vlooien krijgen. Moet je allemaal weten.
0: Ja.
1: Kost ook geld. En daar zijn die kinderen daar natuurlijk niet helemaal mee bezig. Maar we hopen ook wel een klein beetje dat we via de kinderen ook de ouders bereiken.
0: Ja, er is een lespakket. Ik weet dat dat online gaat. Kun je wat vertellen over hoe zo'n gebeuren eruit ziet?
1: Ja, we beginnen eigenlijk met de les. Er zitten filmpjes in. Het is gratis, ook best wel belangrijk, denk ik. Want we willen het heel laagdrempelig houden. En de leeftijdscategorie die we hebben uitgekozen is dat het geschikt is voor kinderen van 8, 9 jaar. Dus een beetje combigroep 5. Dus 4, 5 of 5, 6. Dat zie je tegenwoordig veel vaker bij scholen. En die leeftijd is eigenlijk gekozen omdat kinderen op dat moment wat minder egocentrisch zijn. Want tot die leeftijd is het heel erg, me, myself en I. En hebben ze weinig aandacht voor de wereld om hun heen. Vanaf 8 jaar verandert dat. Dus dat is eigenlijk ook een goede leeftijd om eventueel aan een huisdier te denken. Maar goed, altijd wel met de disclaimer dat de ouders dat ook wel moeten willen. Maar goed, er zitten dus leuke filmpjes in. Er zit een memory in waarbij je keuze moet maken van oké, wat hoort bij wat? Is het een zoogdier of niet? We hebben vragen over, mag een kat wel kattenmelk hebben? Dus het is ontzettend praktisch. Net was de kom kwam voorbij, de vissenkom. Wij zijn eigenlijk heel erg tegen vissenkommen. Ja. Het moet echt, heeft onder andere te maken met zuurstof. Dat er geen goede zuurstof bij komt. Dus als de kinderen ook leren het waarom, dan zullen ze ook niet zo snel met een kom thuiskomen. Maar zullen ze op zoek gaan naar een veel betere bak die daar geschikt voor is.
0: Ja, mooi.
1: En ja, dat is dus ja, wat leren we ze? Het is een beetje een zaadje planten. We geven heel veel gelegenheid om vragen te stellen. Als we ook wel eens gastlessen doen. En omdat het kinderen zijn, moet je het afwisselen met een beetje theorie. En weer een leuk filmpje of op die manier.
0: Oké, dus die kinderen die krijgen een les. Hoe lang duurt zo'n les?
1: Eigenlijk een uur. Dus wij zeggen altijd een uurtje tussen van kop tot staart is het geregeld. En we hebben een hele leuke vrouw, een actrice, Bellet Zimmerman, die dat aan elkaar praat. En dat doet ze op een hartstikke leuke manier. En in een uurtje. En daarna kun je dan nog eventueel het examen doen. Dus een multiple choice examen. En daarna, dat is natuurlijk waar iedereen het voor doet, krijgen ze een heus dierendiploma.
0: Geweldig.
1: En dat kan mee naar huis. En natuurlijk.
0: Ik heb Bellen gezien, want die gaat bij een school naar binnen. En die stelt soortgelijke vragen als waar ik mee begonnen ben. En dat doet ze echt op een hele erg leuke manier. De kinderen kennen haar ook. Ze roepen ook van, wij kennen jou van de tv of van YouTube of whatever. Ja. Dus het is echt de moeite waard. En ja, oké. Dus dit is aan te vragen. Even een vraag. Hoeveel diploma's zijn er inmiddels gehaald door kinderen?
1: Nou, we zijn daar eigenlijk hartstikke trots op. Want we doen dit al een aantal jaren. En inmiddels zijn er 800.000 kinderen die al een dierendiploma hebben gehaald.
0: Super.
1: Sinds de start. En dat was in 2004 uit mijn hoofd.
0: Oké.
1: Dus het is echt enorm. Ieder jaar zijn er natuurlijk ook weer nieuwe groepen 5.
0: Ja.
1: Dus als ik een school het eenmaal leuk vind en het zit eenmaal in hun systeem. We richten ons een beetje rondom Dierendag, hè, omdat dan vaak dan is het toch wel de meeste aandacht voor dieren. Maar ook het voorjaar, zoals nu, is er ook heel veel aandacht voor de lente en voor de jonge dieren die geboren worden. Dan zou je zo'n lespakket natuurlijk ook super kunnen doen.
0: Oké, nou, bij deze een oproep voor alle scholen in Elburg en omgeving. Je kunt het vinden op de website. Misschien moet je hem even noemen.
1: www.dierendiploma.nl.
0: Nou, helemaal te gek. We gaan er ook een podcast van maken, dus TZT kun je er niet meer omheen. Even nog een vraag. Welke dieren worden er behandeld?
1: Nou, we hebben wel een keuze moeten maken, omdat er natuurlijk ontzettend veel dieren zijn. Het gaat eigenlijk vooral over honden, katten, vogels, konijnen en een klein beetje over reptielen. Een beetje vissen. Maar het merendeel is toch wel hond en kat. Daar zijn de meeste vragen over.
0: Ja.
1: Ja, en konijn is ook wel een beetje mijn persoonlijke missie. Dat ik echt wel vind dat een diersoort is die gewoon heel slecht gehouden wordt. Mensen nemen vaak zo'n konijn uit alternatief, omdat ze geen hond of kat kunnen doen.
0: Ja.
1: En dan denken ze, het is lekker makkelijk. Maar een konijn is ook heel intelligent. Die kun je zelfs kunstjes leren, high fives. En die zijn best heel slim. Ze kunnen zindelijk worden als je ze in huis zou houden. Maar je moet ze wel met minimaal 2 hebben.
0: Ja, en wat ik ook begrepen heb, want wij hebben er een uitzending over gedaan. Ten eerste met Flappes, precies op het moment dat daar een heleboel dieren waren gedumpt. Maar ook met Kaatje Keutel. En zij vertelde een aantal dingen dat als je bijvoorbeeld zo'n dier op wil pakken, dat je heel makkelijk met je hand zo van boven, en dat dat dus een aanval is voor zo'n dier. Dat het heel belangrijk is om dat te weten, dat je dat vooral niet moet doen. En kinderen doen dat gewoon omdat ze niet beter weten. Ze doen dat niet om dat dier te pesten. Ja. Dus ja, daar zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. En konijnen, ik heb ooit iets op de radio gehoord dat ik dacht, oké, zit dat zo? En het is inderdaad belangrijk om dat te vertellen. Geen konijnen meer alleen.
1: Nee.
0: Gaan we niet doen.
1: Nee, precies. En wat jij zegt met het benaderen van dieren, dat is natuurlijk met honden ook zo. Hè? Want kinderen die zijn vaak ontzettend enthousiast. En die rennen dan op zo'n hond af en pluizig en leuk en die willen daar aan zitten. Maar met honden moet je daar natuurlijk best heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja.
1: Hè? Want uit reactie kunnen ze bijten en dan heb je best wel wat schade. Dus wij zeggen daarin ook, leren we ze. En er zijn meerdere programma's die dat doen, maar wij doen dat ook. En de kracht van de herhaling, vraag altijd aan het baasje of je die hond mag aaien.
0: Ja. Ja, het is met kinderen en honden kan het inderdaad best lastig zijn. En het is, ik denk ook de leeftijd die je net even noemt, dat heel belangrijk is. En er zijn veel mensen die denken van, als mijn kinderen 1 en 2 zijn, dan beginnen we maar aan dieren. Maar dan heb je eigenlijk je handen vol aan je kinderen. Dat is helemaal niet handig. Het zit elkaar eigenlijk dan in de weg.
1: Ja, dat
0: is zo.
1: En je kunt kinderen heel duidelijk leren als een hond in zijn mand zit. Dat is gewoon zijn mand.
0: Ja.
1: En daar moet jij afblijven. En als een hond aan het eten is, dan laat laat je hem ook met rust.
0: Ja.
1: Nou ja, dat soort dingen kunnen heel, heel goed en duidelijk worden overgebracht.
0: Oké, nou, het is een stichting. Purina steunt jullie. Volgens mij heb ik ook brokken van Purina voor mijn hond. Ja. Dus, nou, dat lijkt me helemaal prima. Is er geld nodig? Want het kan natuurlijk niet allemaal voor niks.
1: Nee, en we hebben eigenlijk inderdaad ondersteuning van Purina. Van Purina Plopan. En zij hebben, omdat zij zo'n grote multinational eigenlijk zijn, hebben zij heel veel maatschappelijke doelen die zij ondersteunen.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben zichzelf ten doel gesteld om in 2030 2 miljoen kinderen te leren over verantwoord huisdierenbezit. Dat is in Europees verband. En in Nederland hebben we het dierendiploma. Dus zij hebben gezegd, weet je wat, wij ondersteunen jullie. In jullie boodschap versterken. En we gaan wel eens samen naar evenementen. Maar we hebben er wel heel erg waken we ervoor dat we geen merknamen noemen. He, dus als mensen het dierendiploma doen, zul je nergens tegenkomen dat ze de brokken van een bepaald merk moeten kopen. He, mm-hmm. Dus echt is dat neutraal. Maar vanuit de maatschappelijke overwegingen vinden zij het belangrijk om kinderen te leren over huisdieren.
0: Ik zat net te denken, hè? Zouden volwassenen niet ook nog zo'n cursus kunnen volgen?
1: Hebben we ook wel eens over nagedacht om zoiets te doen. Ja, ja.
0: Nou, we gaan even een nummer draaien van Cher. We hebben gekozen voor Sterke Vrouwen deze ronde. Dan gaan we nog even door over Stichting Met Dieren Meer Mens. En ja, dan gaan we richting het afscheid. Even een nummer van Cher en we zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fox. En ja, we hebben het over het dierendiploma. Gezien de tijd gaan we zometeen dan toch echt door naar het platform als een huisdier doodgaat. Maar nog even, jullie hebben een prachtige doelstelling. Nou is dat heel gemeen, want ik heb het hier voor me. En jij moet het uit je hoofd vertellen. Maar ik denk dat je dat wel kan, toch?
1: Ja, we willen de positieve effecten van het hebben van huisdieren onder de aandacht brengen. En dat was natuurlijk ooit wat breder. Dat we zeiden, bij mensen in de algemeenheid. En we hebben echt de laatste jaren ons toegespitst op kinderen. Omdat we zeggen, we vinden het belangrijk dat kinderen leren over het verantwoord omgaan met huisdieren.
0: Ja, nou is het zo dat ik dit programma bijna 2,5 jaar presenteer. En erachter ben gekomen dat het ook heel belangrijk is dat volwassenen een heleboel leren. Buiten dat leer ik zelf ook heel veel hier. Dat ik denk, nou, dit wist ik dus ook niet. Wie weet is dat iets voor de toekomst. Dat gaan we zien. Dan hoop ik ook dat ik je weer uit mag nodigen.
1: Zeker.
0: Wat ik nog even leuk vond om te vertellen. Evelien de Bruin is de andere ambassadeur. Zij is natuurlijk ook radiopresentator. Dus ik vond het leuk om haar naam voorbij te zien komen. Ja. Ik denk dat het goed is dat je nog even de website noemt. Ik hoop echt dat wij een aantal scholen of mensen die met scholen te maken hebben nu toch even naar die website kunnen krijgen. Want het is te leuk. En een uur. Ik denk dat kinderen dit geweldig vinden.
1: Ja, dat is ook. We krijgen zulke leuke feedback dat mensen zeggen, nou, dit is helemaal leuk.
0: Bedoel ik. Dus, het dierendiploma. En dat vind je op de website.
1: www.dierendiploma.nl. Het is helemaal online. Dus het is met de klas kun je het doen. Je kunt eventueel kinderen zelf met een laptopje het laten doen. Maar het is wel heel leuk om het met elkaar te doen.
0: Ja, en kijk alsjeblieft even naar die filmpjes. Als je nou een rothumeur hebt, moet je even gaan kijken hoe die kinderen dat vertellen. Want ondanks dat je natuurlijk je hond niet naar het asiel kan sturen omdat hij vlooien heeft, je ligt echt helemaal slap. Het is echt geweldig. Nou, dat brengt me eigenlijk aan de andere kant. En het tweede platform waar jij vorm aan hebt gegeven is als een huisdier doodgaat. Dat raakt mij ook persoonlijk. Omdat dat nou eenmaal hoort bij dieren. Ik heb 3 paarden, 2 honden en een kat. En ik heb er ook al een paar moeten laten gaan. Dus ik weet hoe dat werkt. En laten we even beginnen. Want jij doet dat samen met een dierenarts, ja. Evelien.
1: Evelien van der Waa, ja.
0: En nog iemand.
1: Ja, Hilly Jug. Ja. We zijn met z'n drieën zijn we het platform begonnen een aantal jaar geleden. Omdat we eigenlijk allemaal op ons eigen vakgebied bezig waren met dit onderwerp. En er was nog eigenlijk niet.

0: welkom was, dan ging zij niet. En zij moest echt onverwacht op een veel te jonge leeftijd afscheid nemen van haar hond. En toen zeiden mensen, dan neem je toch gewoon een nieuwe. Zo heet het boek ook. En ja, ik krijg daar kippenvel van. Ik kan er ook wel om huilen. Want dan denk ik, dat doe je dus niet. Het blijkt dus ook dat voor heel veel mensen is een huisdier, eigenlijk als je een huisdier verliest, hetzelfde verlies als een kind. En dan zullen er weer mensen zeggen van, wat zeg je nou weer? Maar ik durf het te zeggen. Ik ben van de dieren.
1: Nee, maar het is echt waar, hè? Ja. Er is namelijk wel heel veel onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: Het hangt gewoon heel erg af wat voor een relatie je hebt gehad met je dier of ja, met een persoon. Kijk, je kunt daar hebben we ooit wel eens gestreden, niet zoals in radioprogramma ook over geweest, over rouwverlof. He, van moet je ook niet als een huisdier overlijdt rouwverlof krijgen? Ik zou daar best voor zijn, want het is eigenlijk best wel gek dat je van een naast familielid wel een dag vrij krijgt, terwijl je daar misschien helemaal niet zo'n heftige band mee hebt. En een dier waarbij je dag en nacht optrekt, overlijdt. En daar krijg je dan geen vrij voor.
0: Weet je, ik vind sowieso best wel al erg dat als een familie, stel je partner overlijdt, krijg je een dag vrij. Daarna moet je weer door. Dat vind ik al dat ik denk, krijg de ramp eruit.
1: Dat is weer een ander onderwerp.
0: Ja, precies. Gelukkig hoeven we dat dan vandaag niet te bespreken. Nee. Maar voor je dier, jij zegt het. Ik herinner me nog heel goed. Ik heb een hele drukke baan gehad als accountmanager bij een heel leuk bedrijf. Maar mijn naaste collega verloor haar kat. En die was er kapot van. En ik zie ook nog de discussie tussen haar leidinggevende en haar, dat hij zei, ben je nou nog niet over die kat heen? Wat een gezanik. Zeg, kun je aan het werk gaan? En letterlijk, dat ik dacht, hoe kun je dit nu zeggen? Kom op, maar het gebeurt.
1: Ja. Ja, en daarom is het echt heel goed dat er dus gewoon meer over gepraat wordt. Dat er meer artikelen komen. Dat er is zelfs een opleiding gekomen, uitvaartverzorger voor dieren. Nou, dat is wel echt van de laatste jaren. Maar er is gewoon heel veel mogelijk. Alles wat op het gebied van mensen eigenlijk kan. Hè, ook qua herdenken, qua rituelen. Dat kan ook bij dieren.
0: Nou, we gaan er zo een aantal dingen van noemen. Wat ik even heel leuk vond. Ik had een jaar geleden Karen van Doorn in de studio hier. En zij verzorgt de workshop snuiten en snuitjes en snikken. En dan ga je iets kunstzinnigs maken met je dier als. Heb jij het gedaan?
1: Ja, hele mooie workshop.
0: Nou,
1: ja.
0: Zij is een ontzettend leuk mens. En ik zit over die website te snorren om voldoende vragen bij elkaar te verzamelen. En ik zie Karen voorbij komen. Nou, misschien kan jij even vertellen wat je daar doet.
1: Ja, leuk. Nou, Karen heeft de opleiding bij ons gedaan en vertelde dus ook dat zij deze workshop geeft en daar dus ook wat meer achtergrond zeg maar van wilde hebben. Dat ze het onderwerp ook zo mooi vond. En daarom zijn wij dus weer bij haar op de workshop gaan doen. En het mooie is, zij is kunstenaar. Dus zij laat ze eigenlijk met heel veel verschillende materialen ga je aan het werk met jouw overleden dier. Dus je kiest je dier, neem je een foto van mee. Die krijg je in allerlei kleuren. Krijg je die. En daarmee ga je echt met je handen ga je aan het werk. En ik had het voor mijn hond gedaan, Bikkel. En die is echt al best wel een paar jaar dood. En die is 14 geworden. Dus daar kan je ook vrede mee hebben. Heeft een mooi leven gehad.
0: Ja.
1: Is ook heel mooi bij ons thuis ingeslapen. En ik ben daar de hele dag ben je dus met je hond weer bezig. En het emotioneerde mij ook weer. En ik heb een heel mooi boekje nu van hem, wat ik dus gemaakt heb. Waar hij gewoon, wat het mij aan hem doet denken.
0: Ja. We hebben dus op een of andere manier, want ik herken dit toen ik mijn paard in moest laten slapen. Ik ben nu heel kunstzinnig en creatief en fotograaf, toen niet. Dus ik heb een letterlijk waardeloze collage in elkaar geplakt om, weet ik veel, ergens uiting aan te geven. Dat is wat er. Het moest ook gebeuren. Ik was helemaal koortsachtig bezig in die tijd. Photoshop, ik wist het allemaal niet. En ja, blijkbaar moest dat gebeuren. Dus op een of andere manier, of je nou creatief bent of niet, het helpt je om uiting te geven aan je gevoelens.
1: Ja, zeker. Dat is, is absoluut waar. Ja, en dat betekent ook wel dat mensen soms zeggen van, nou, je gaat weer aan het werk. En dat kan natuurlijk ook prima. En iedereen gaat er weer anders mee om. Hè. Er is een hele beroemde professor in de afscheidskunde. Manu Kiersen, een Belg. Veel boeken geschreven. En hij zegt, en dat gebruik ik nog wel eens in die cursus ook. Verdriet is als een vingerafdruk. Ja. Dus het is heel herkenbaar voor iedereen. En toch is het voor iedereen anders.
0: Ja.
1: Dat is met dierenliefde ook. En als een dier overlijdt, kan dat ook zo zijn. En wij zijn dat platform.

0: begonnen, zowel voor professionals als voor consumenten. Omdat ook professionals hebben hiermee te maken. Die vanuit een dierenartsenpraktijk. Het gaat een dierenarts ook niet in zijn koude kleren zitten. Want die heeft ook een puppy meegemaakt. Van jongs tot, nou ja, en dan van alles en nog wat. En dan uiteindelijk moet je hem laten inslapen. Dus dat doet ook voor een dierenarts wel eens wat.
1: Ja, ik vind dat goed dat je dat zegt. Ik herken dit. Een vriendin van mij heeft een paard. En haar dierenarts, die heeft dat paard dus inderdaad in alles begeleid. En ik was erbij, want zij wilde voor paard en arts ook iets vastleggen. Dus een film en een fotoserie van hoe dat nou gaat. Veel mensen weten dat niet. En ik heb het hem letterlijk ook horen zeggen dat hij dit verschrikkelijk moeilijk vond. Maar goed, ja, het hoort er ook bij. En het bizarre is dat het, het is eigenlijk ook wel heel mooi dat het kan.
0: Nou, dat is het. En er is ook een heel mooi boekje voor mensen die misschien thuis ook luisteren en denken van, goh, het gaat er bij ons ook een keertje aankomen. Er is een boekje wat je bij de dierenarts kan krijgen en dat heet Zijn we niet te vroeg?
1: Ja, ik herken het. Ja.
0: Iedereen is altijd heel erg bezig met van, ja, wat is nou het juiste moment? En ook binnen de cursus hebben mensen natuurlijk ook vragen. Hè? Want dan stel je, je vraagt een uitvaartverzorger voor dieren om je te begeleiden erin. Dan nog moet de eigenaar uiteindelijk besluiten van dit is het moment.
1: Ja.
0: Maar goed, vanuit de professie, vanuit dierenartsen, paraveterinaren, die kunnen wel natuurlijk aangeven van nou, schrijf eens op wat jij nog dierwaardig vindt. Of wij vanuit onze professie zien dat hij nu toch wel heel veel pijn heeft. Ja. Ondanks de pijnstilling. Of hij eet nu niet meer. Of dat zijn wel signalen dat je op een gegeven moment kan zeggen, nou ja, dit zijn misschien toch wel, ja, moeten we afscheid nemen. En loslaten is, of liefde is ook loslaten, zeg ik als tegen mensen.
1: Ik weet het inderdaad. Nog even voordat we iets van Adele gaan draaien. Hoe is het gekomen dat je hier zo ingedoken bent?
0: Dat is op zich wel een mooi verhaal. Ik werd benaderd door iemand die had een begraafkokon ontwikkeld. En dat waren vormgevers. En die waren zelf, hadden hun hond was overleden. En bij de dierenarts, de hond was dood. En die ging dus in een grote blauwe plastic zak. En dat vond die eigenaar zo verschrikkelijk. Ja. Hij had echt zoiets van, kan dit niet anders? Dus zij zijn gaan nadenken. Hebben toen een hele mooie wolfilte kokon bedacht. Met ook een rits die dan helemaal oplost. En toen dachten ze, ja, en nu moeten we het op de markt brengen. Nou, toen kwamen ze bij mij. En ik dacht, ja, ik doe eigenlijk hele andere dingen. Werving en selectie. Ik heb projecten. En ja, afscheid vindt wel een mooi onderwerp. Maar ja, hoort dat nou bij mij? En ik ben daar toch over na gaan denken. Ik dacht, weet je, ik zou het wel eens kunnen proberen op een evenement. Toen was er toevallig een evenement in België. En daar kon ik terecht. Alleen, er was een hele grote stand te huur. En dat vond ik een beetje veel. Dus ik had overleg met de organisatie. Kunnen we dat niet door de helft doen? Ja, dat was goed. Er was ook een andere mevrouw. Die wilde ook een halve stand. Nou, helemaal prima. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik had helemaal bedacht bij IKEA met hoe we dat zouden gaan doen met zo'n room divider. En toen dacht ik, laat ik die vrouw eens bellen. Want even horen wat zij nou heeft. Toen zegt ze, ik heb een boekje geschreven over het afscheid nemen van huisdieren. En ik kwam natuurlijk met die kokon.
1: Dus het moest zo zijn, hè?
0: Dit moet zo zijn.
1: Ja, precies.
0: Dus wij zijn samen, hebben dus die stand gedaan. En zij had het voorwoord door die man ook hier ze laten schrijven. En zo kom ik dus ook op die professor. Dat ik dacht van, nou, mooi, die man is humaan. Dus helemaal een goeroe op het gebied van de afscheidskunde. En verdriet en rouw en verlies. En vervolgens was het evenement in België in het weekend. En ik ben maandag weer terug. En ik rijd bij ons achter de bus. Ik woon in Hilversum. En hadden ze van Dela of Monuta, hadden ze een aankondiging dat er een lezing kwam van Manu Kiersen de week erop. Ik denk, nou ja, dit is gewoon te grappig allemaal.
1: Twee keer scheepsrecht.
0: Ja, en toen dacht ik, ik ga hier wat mee doen. Dus ik heb een aantal jaren die kokon verkocht. Moet er wel bij zeggen, het was een relatief wat duurder product, omdat het in Nederland werd gemaakt. En wolfilt moet ook helemaal oplossen, want je mag in heel veel gemeentes in Nederland je huisdier wel in de tuin begraven. Dat is ook iets wat mensen niet altijd weten. Maar het moet wel voldoende diep. En je moet ook wel zorgen dat je niet iets van kunststof of
1: niet in die plastic zak
0: niet
1: in elk geval.
0: Plastic tas,
1: dat doen we niet.
0: Of zak. En ook niet, dus niet synthetische spullen. Dus vandaar dat we toen dat zijn gaan bedenken en hebben gemaakt. Dus ik heb ze eigenlijk niet meer. Ik heb er nog een paar die zeg maar voor voor een wat kleinere ja, fretten en papegaaien en konijntjes, zeg maar. Maar het was toen iets te vroeg. We hebben het echt nu al over 1 jaar of 7 geleden. En ik denk dat het nu wel weer wat meer zou passen, zeg maar. Nu er zoveel meer aandacht komt voor het onderwerp afscheid.
1: Ja, er moet nog veel meer aandacht voor komen. We gaan even Adele draaien. En daarna gaan we nog eens even verder praten wat er allemaal te vinden is. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fuchs. En ja, eigenlijk van het dierendiploma van... of tenminste waar kinderen aan deel kunnen nemen... zijn we nu beland bij het afscheid nemen van een huisdier. Dat de reden is dat jij zo ontzettend divers bent in wat je doet. Er is nog veel meer, maar daar gaan we een aparte uitzending aan wijden. Even over dat afscheid. Ik zit er nu ook in. Ik heb een paard van 31 die echt strammerig wordt. Dus ik denk, ja, nou ja, goed. En vanmorgen zat ik met mijn hond bij de dierenarts. Niet dat zij moest vertrekken, maar ik merk dat het ontzettend belangrijk is dat je erover nadenkt. Hoe je het zou willen. Alleen, ik denk dat heel veel mensen niet... misschien wel niet eens weten wat er allemaal kan.
1: Nee,
0: en wat ook belangrijk is. Dus ik dacht, laten we eens een beetje door die website heen gaan. Waar zullen we mee beginnen? Wat er allemaal kan waarvan mensen waarschijnlijk niet weten dat het er is?
1: Nou, er zit ook wel een mooie rol voor de dierenartsen en de paraveterinaire. Die maken tegenwoordig steeds vaker bijvoorbeeld een gipsen afdrukje van een hondenpoot.
0: Ja.
1: Of een kattenpoot. Dat weten mensen niet altijd dat dat kan. Hè? Dus als je dat graag wil of dat je een stukje haar wil. Dat zijn dingen die je eventueel weer kan verwerken in een sieraad bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi.
1: Assieraden zie je tegenwoordig steeds vaker. Dat mensen een as terugkrijgen en daar iets mee doen. Allerlei kunstwerken kun je natuurlijk maken. Er zijn tegenwoordig ook afscheidsfotografen. En dat kan na overlijden. Maar dat kan natuurlijk ook in die laatste fase.
0: Dat is wat ik doe. Voor oudere paarden. Dat vind ik echt heel belangrijk. En ook dat het een oud paard is. En dat hij niet per se zo perfect hoeft te zijn. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je voelt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dus, maar dat is wel, moeten mensen wel weten. Want mensen ook niet denken van, is dat niet raar dat ik dat misschien wel zou willen? Weet je? Nee, niks is raar. Iedereen moet dat gewoon helemaal zelf wat dat betreft weten.
0: Mm-hmm.
1: Ik ken ook een dierenarts die maakt van epoxy van de vervellingen. Van reptielen maakt ze armbanden.
0: Wauw.
1: En dat is natuurlijk ook heel mooi. En dus ook een hele mooie herinnering. Als je dier eenmaal is overleden. Er is echt zoveel. En we proberen inderdaad met dat platform dan maar aan te geven. Nou ja, wat er kan. maar als je gaat googlen, kom je hele bijzondere dingen wel tegen. En wat ik mooi vind, waarin je ook wel een stukje... ja, respect, eerbied, herkenning. Dat bij praktijken bijvoorbeeld tegenwoordig ook op de balie een kaarsje brandt. En dan zie je daar een kaarsje of een engeltje of een klein bordje erbij. Dat op het moment dat dit kaarsje brandt, neemt iemand afscheid van zijn huisdier.
0: Oh, wat lief.
1: Ja, en op het feit dat dat er is, dat verandert de sfeer in zo'n wachtkamer natuurlijk ook een beetje. En het geeft ook mensen hopelijk de ruimte om eens te vragen van, goh... wat kan er hier? Hè? En veel praktijken hebben tegenwoordig een aparte afscheidsruimte. Waarin je echt even, misschien wel een half uur of een uur kan zitten. Zonder dat je denkt, oh jee, de volgende patiënt zit alweer te wachten. En deze ruimte moet worden gebruikt. Nee, daar kan je gewoon rustig blijven zitten. Met je hond of met je kat.
0: Dat is natuurlijk één, wat ook op de website staat. En dat heb ik met mijn honden gedaan. Doe ik sowieso ook met mijn paarden. De dierenarts kan ook bij jou komen.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat de meeste mensen dat hopelijk wel weten.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk het allermooist.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat je dan ook de dieren die al in het huishouden zijn, hè, dus de andere dieren, die kunnen dan ook afscheid nemen. En je hebt gewoon niet de stress van het vervoer nog naar de praktijk toe.
0: Ja.
1: En vreemde luchtjes. Dus het allermooiste is als het thuis kan.
0: Ja, want het is toch wel bizar. Ik moest dus vanmorgen voor een behandeling van mijn hond naar de kliniek. En ik roep altijd, ik wil daarbij zijn. Ik wil ook gewoon bij er zijn tot ze ingeslapen is. Niet ingeslapen, maar onder narcose. En dan kom ik er daarna wel weer ophalen. Ja, en wat het was, ik weet het niet. Ze zat te trillen als een rietje. Dus ik denk, het is ook gewoon fijn dat ik er ben.
1: Zeker.
0: Ja, voor haar.
1: Dat is wel ook, hè, dat hoor je wel eens dat mensen zeggen van ja, dat kan ik niet aan. Ik wil daar niet bij zijn. Daar moet je echt overheen zetten. Want het dier is er ook al die jaren voor jou geweest.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Ja.
1: En dan moet jij er ook echt zijn voor het eind. En desnoods doe je alleen het prikje dat ze gaan slapen. En dan ben je niet bij De daadwerkelijke euthanasie. Dat is allemaal prima. Maar wees er wel bij.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat je dat benoemt. Ik heb dat bij mijn eerste pony niet gedaan. Op aanraden van de dierenarts. Omdat hij bang was dat het een herrie zou worden. Omdat we zo aan elkaar verknocht waren. En ik heb altijd in mijn leven spijt gehouden dat ik dat niet heb gedaan. Ja. En ik weet nog de laatste keer. Een jaar geleden moest ik een paard in laten slapen. Toen zei mijn man van ik doe het wel even voor je. En toen zei ik nee. Ik zeg het is mijn paard. 17 jaar om me heen gehad. Ik ga nu mee. En ik weet ook dat ik dat doe. En ik vind het niet leuk. Ik vind het een drama.
1: Ja.
0: Maar het is wel wat het is.
1: En het geeft ook, het helpt ook in de rouwverwerking. Ja, dus wij hebben binnen die opleiding hebben ook een GZ-psycholoog zitten. Nienke Endenburg. Zij weet heel veel van dit onderwerp. En zij zegt ook, weet je, het is heel duidelijk. Als jij ziet dat dier dan ook echt dood is. Ook voor kinderen trouwens belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dan helpt dat in de rouwverwerking. Want anders heb je misschien altijd toch stiekem iets dat je denkt, weet je dat.
0: Nou, dat is ook zo, absoluut. Even kijken hoor.
1: We hadden het nog over wat er allemaal kan, hè?
0: Ja, we willen nog een heleboel dingen. Ik zit even snel te timen. Vertel maar even wat er kan, dan wil ik toch nog even naar de familie Meiland.
1: Ja, precies. Ik dacht, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Dat is een mooi bruggetje, want dat kan dus ook. Je kunt tegenwoordig ook je dier opzetten.
0: Ja.
1: En dat is vrij... niet extreem, weet ik niet. Maar dat vinden sommige mensen natuurlijk wel. Maar het is wel bijzonder. Want dan heb je natuurlijk je dier in 3D-formaat in je huis. Hè. Dan kun je hem ook nog aaien. En dat is eigenlijk heel populair geworden sinds dus de hond van de familie Meiland, van Chateau Meiland, is opgezet.
0: Ja.
1: En Bommel...
0: Bommel staat op het ontbijtbuffet, toch? In dat pension.
1: En die is uiteindelijk heel mooi geprepareerd.
0: Ja.
1: Door een taxidermist. En hij heet Wesley Hovenaar. Ik had nog even opgezocht.
0: Ja, goed dat je hem even noemt.
1: En hij heeft daar ook een prijs mee gewonnen. Dus er zijn ook... De taxidermisten waren vroeger natuurlijk vooral mensen die vanuit de jacht... met jachttrofeeën bezig waren. En steeds vaker krijgen ze dus nu de aanvraag om dus ook huisdieren op te zetten.
0: Nou, we draaien nog snel even een klein beetje muziek. En dan gaan we nog even kijken wat we nog kunnen behandelen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Alweer het laatste kleine stukje. En we hebben nog zoveel te vertellen. Maar goed, we waren bij het afscheid van je dier. Ik wil heel veel benoemen, maar met name even de uitvaartverzorgers. Tijdens de muziek hadden we het net even over. Ik zei van ja, goh, ik heb een partner die helpt mij daarmee. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van nou, ja, misschien denkt een partner wel, het zal en voelt een ander verdriet. Dat is ook heel vaak met kinderen. Iemand waar je mee kan praten. Wat doet een uitvaartverzorger nog meer?
1: Nou, het is een heel nieuw onderwerp, of een nieuw beroep moet ik eigenlijk zeggen. Dus het is wat dat betreft ook nog wel een beetje zoeken. En de ene uitvaartverzorger doet het ook anders dan de andere. Zit misschien inderdaad wat meer op dat coaching. Maar wat ze met name doen is inderdaad praten met je. Hè, van dat kan vooraf weet wat je te wachten staat en daar uitleg over geven. En nadenken over wat je eventueel nog wil aan herinneringen maken of aan herinneringen achteraf. Meedenken over of je een kaartje bijvoorbeeld wil sturen.
0: Van, ja, naar wat lief.
1: De hondenschool, naar mensen, naar de dierenarts of naar mensen die op je hond altijd hebben gepast. Hè, dat soort dingen. Als er kinderen mee in het gezin zijn, kunnen ze daar natuurlijk ook over meedenken. Want de ouders zeggen nog wel eens van nou ja, we doen het wel als die kinderen naar school zijn en dan komen ze thuis en is de hond weg. Nou ja, nee, die moet je er vooral bij betrekken. Kinderen kunnen heel goed daarmee omgaan. En zo'n uitvaartverzorger kan je dus tips geven. Welke bewoordingen geef je? Bij kinderen is het niet heel handig om te zeggen, we gaan de hond laten inslapen. Want 's avonds moet het kindje ook inslapen. Je moet ook niet zeggen, we gaan hem een prikje geven. Want stel dat ze een week later naar het consultatiebureau gaan.
0: Ik hoef nooit meer
1: voor
0: een prikje.
1: Precies. Maar helpen met doodgaan. Zeg gewoon wat het is. En daar help je bijvoorbeeld mee. Maar ook een ritueel bedenken. Ja, van goh, als iemand zegt, ik vind dat inderdaad heel belangrijk. Ik wil daar hulp bij. Ik wil weten wat er allemaal kan. Nou, daar is dus een uitvaartverzorger voor dieren heel geschikt voor.
0: Nou, ik vind het heel erg bijzonder. Waar kan je daar een opleiding voor volgen, weet je dat?
1: Ja, bij Tindley Academie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Volgens mij, Denise Long, die is hier in de uitzending geweest. En die is met zo'n opleiding bezig. Of het dan die is, dat denk
1: moet
0: ik haast wel.
1: Ik denk dat wij de enige zijn.
0: Ja, en zij maakt ook sieraden.
1: Ja,
0: dus dat is heel bijzonder. Ja. Maar jij zegt, wij zijn de enige. Ben jij daar docent?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja,
0: hoe ziet zo'n les er dan uit?
1: Nou, ik ben degene die zeg maar dus vertelt over inderdaad wat je allemaal kan doen aan allerlei herinneringsdingen. Hè? Dus wat meer de marketingkant. Van hoe promoot je nou dit nieuwe vak?
0: Ja.
1: Want het is nog helemaal nieuw. Dus ik heb twee lesdagen. En we gaan ook met elkaar allemaal nog een keer naar een crematorium toe. Dus dat we ook even achter de schermen gaan kijken. Zodat een uitvaartverzorger ook goed weet wat iemand kan verwachten. En alle vragen kan beantwoorden.
0: Ja, want jij zegt nu crematorium. Dat is best wel bekend, zelfs voor paarden. Ik heb ook iemand gehad van Chevaline die vertelt hoe groot zo'n ding wel niet is waar dat paard dan in moet. Maar je kan ook je dier begraven.
1: Ja.
0: Dat is dat al lang?
1: Ja, er zijn best wel heel veel dierenbegraafplaatsen. Er zijn volgens mij tussen de 50 en 100 crematoria / uitvaartcentra / dierenbegraafplaatsen. Want als je thuis niet de gelegenheid hebt om een dier in de tuin te begraven omdat je huurt, of omdat je weet dat je gaat verhuizen, dan wil je misschien niet je dier in de tuin laten.
0: Nee, want dan ga jij weg.
1: Dan ga jij weg en je dier blijft daar. Exact.
0: Hè? Ja.
1: Dus daar is een uitvaart of een dierenbegraafplaats dan heel geschikt voor.
0: Oké. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, daar moeten we het even over hebben?
1: Dat er dus echt heel veel meer kan dan dat je misschien zelf denkt. En dat je inderdaad het vooraf over nadenken. Want op het moment dat het gebeurt, kijk, met een oude hond, dan hou je er stiekem wel rekening mee. Maar je hebt ook dieren die plotseling overlijden.
0: Ja.
1: En dan is het ook heel fijn dat je er gewoon al eens over nagedacht hebt.
0: Het is het lastigste stukje, hè, van het hebben van een dier. En ik merk ook, zelf ook overigens, dat je er graag voor wegloopt. Ik heb een aantal dingen waarvan ik zeker weet, zo ga ik het doen. Maar er zijn ook nog te veel dingen waar je dan over twijfelt. Hè, ik weet bijvoorbeeld, mijn paard van 31, die ga ik niet meer laten opereren. Dat is heel simpel. Maar er zijn dan zoveel dingen dat ik denk, ja, zou ik dat dan nog wel doen? Dus nou, er is een platform voor. Daar kan je alles rustig bekijken. Zou jij de website nog even willen noemen?
1: Ja, alseenhuisdierdoodgaat.nl.
0: Nou, dus ja, bij deze, kijk er eens op. Het leuke ook, inderdaad, we hadden het net over een kaartje. Je kan een kaartje sturen, die staan erop. Het boek van Antoinette Schulderman, waarvan ik zeg, iedereen die een hond heeft, en het geldt eigenlijk ook voor een kat, want je kan het zo verplaatsen, moet dat boek gewoon lezen.
1: Ja, er zijn meer boeken op, hè? Ook Rouw van jou is ook zo'n mooi boek.
0: Ah.
1: En er zijn echt en het feit dat er veel boeken zijn, of meerdere boeken komen, wil dus ook weer zeggen dat er meer aandacht voor het onderwerp komt.
0: Ja, dat is heel erg goed.
1: En het feit dat wij het erover hebben, vind ik ook al heel fijn.
0: Ik vind het ook heel fijn. We gaan hier een podcast van maken, zoals gezegd. Ja, jij hebt nog zoveel meer te vertellen. We hebben nu besloten om daar maar een tweede uitzending aan te wijden. Dan gaan we het ook even niet noemen. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was.
1: Ik ook.
0: Mag ik je danken?
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Okay.
1: Tot de volgende.
0: Nou, heel graag. Rob, dankjewel voor de techniek. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En volgende week hebben we een oud-gediende. Esther. En nou, verrassing wat die ons weer gaat vertellen. Fijne avond.
1: Nou, leuk.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A1 richting Amsterdam de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je nog een kwartier in de file tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten op de N227 Amersfoort-Wijk bij Duurstede bij Den Treek. Ook 10 minuten op de N325 Nijmegen-Velperbroek vanaf het Gelredoom tot knooppunt Velperbroek. En op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Matt Redman, Chris Tomlin, Hillary Scott, Cody Karnes, Carrie Job, Naomi Rain, Taya en B.I. Een nummer uit 2024 aan het begin van deze nieuwe uitzending. How Great Thy Art. Mooi nummer, een live versie van hun. We gaan weer lekker veel muziek draaien natuurlijk. Straks wat nieuws. We gaan even kijken welke concerten er de komende 2 weekjes zijn. En natuurlijk, ouderwets gospelmuziek. En in het volgende uur gaan we verder met de top 1008. Ik heb het blaadje er weer bij gepakt. Ik moet nog even checken of dat allemaal klopt. Maar volgens mij waren we bij 398 gestopt vorige week. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gaan we eerst verder met het Ademproject. Ze hebben natuurlijk schitterende muziek uitgebracht. En hopelijk blijven ze dat nog zeker jaren doen. Het is kostbaar bij u.

Dit weekend, vrijdagavond, staat zij in Apeldoorn haar EP te presenteren. Eigenlijk hoop ik volgende week wel even contact met haar te hebben. En ik zal het eens even gaan roggelen dat zij volgende week bij ons in de uitzending is. Als ze natuurlijk kan qua agenda. Dus hopelijk volgende week meer. En check zeker haar mooie muziek, Sierra Noah. Goed, gaan we eerst verder met Arend Jansen. Ook straks nieuws over hem. Geef het maar aan mij.

0: Arend Jansen, geef het maar aan mij.
1: Nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits. Nieuws over Arend Jansen, want die viert zijn 50ste verjaardag met gospelmuziek. De gitarist vierde zijn verjaardag met onder andere Kees Krijnoord, Ralf van Manen, Denise Brandt en Joke Buijs. Tijdens de avond vertelde hij ook uitgebreid over zijn muziekontwikkelingen en zijn geloof. Dan Jitska, want die brengt gospel en jazz samen. De Nederlandse zangeres maakt een persoonlijke jazzversie van Welk een vriend is onze Jezus. En vertelt over haar combinatie van jazz, geloof en evangelie. Dan nieuws over Eddie James, want die komt terug naar Nederland. De Amerikaanse gospel worship artiest gaf afgelopen 22 en 23 september concerten in Oude Beierland en Bunschoten. En zijn Nederlandse optreden waren onderdeel van een Europese tour. Dan de laatste twee nieuwtjes. Hilbert Steenrediker, bekend uit Kampen, is in een interview vertelt hij over zijn jaren in de gospelmuziek. Onder andere bij Zout en de Servants. Wel bekend in de regio Kampen-IJsselmuiden. En over de veranderingen in zijn geloof vanaf 2018. Wil je dat allemaal lezen? Ga naar christelijknieuws.nl. Want het laatste nieuwtje deze week, Eline, want die brengt haar nieuwe single uit en start van haar tour. Totdat de storm weer licht is nieuw en Eline gaat samen met Denise Brandt op de hart- en zieltour met 14 intieme concerten door Nederland. En natuurlijk kun je erbij aanwezig zijn, donderdag 1 oktober in Gouda, vrijdag 2 oktober in Drachten, 15 oktober in Helvoort. Dan 16 oktober in Monster, Rillard op 17 oktober, Ruinen op 23 oktober, de 29 oktober in Ede, de 30e in Groningen, de 31e in Achterveld. Dan vrijdag 6 november in Hattem, in de Emmauskerk, en donderdag 12 november in Austerlitz. Dan 13 november in Dedemsvaart, 14 november in Apeldoorn en de afsluiting op woensdag 18 november in de Theaterbakkerij. En dat is natuurlijk in Gouda. Wil je erbij aanwezig zijn? Check de website van TrueTickets.nl en bestel daar je kaartjes. Ik zei het al, nieuwe muziek van Eline. Dit is het nummer Totdat de storm weer ligt. Soms

Running to a Runway van Lauren, of eigenlijk Phil Wickham met Lauren Daigle. Dan gaan we kijken naar de concerten bij jou in de buurt of iets verder weg. Tinira Sturm met de Flying Eagle Concert Gospel Song. Zaterdag 3 oktober in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Tinira Sturm met Jaap Kramer op de orgelvleugel. Marco Hoorn op de accordeon slagwerk. Sylvia Meissen op de contrabas en Laura Kieboom op de viool. Een avond met gospelsongs, samenzang en bekende christelijke liederen. Je kunt reserveren via, denk ik, Flying Eagles. En dan zoek je even op de termen die ik net zei. Tinira Sturm. Flying Eagle Concerts. El Jaya Gospel and Soul Choir. Gospel in de kerk. Zaterdag 3 oktober in Brielle. Ja, traditionele gospel met invloeden van soul en R&B. Toegang is gratis en bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Vanaf 3:30 middags tot en met 4:45. Dan in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De Nederlands Zingdag 2026, ook zaterdag 3 oktober. Een grote dag rond samenzang, aanbidding en ontmoeting. Er worden circa 3500 bezoekers verwacht. Thema is Loof de Heer alle volken. Dan een middagconcert van Marcel en Lydia Simmer. Avonturen in het Liedjesbos. Hun theatertour, zangtour. Voor de kids natuurlijk. Het zal allemaal in de middag zijn van 3 tot 4 in de Ichtes in Emmen. Christelijk muziekprogramma voor kinderen en gezinnen. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben wij Wycliffe Worship Event Hoop in Elke Taal. Zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk in Dordrecht. Aanvang 7:30. Worship onder leiding van Praise Band All in One. Aangevuld met verhalen, kunst en ontmoeting. Het thema is Hoop in Elke Taal. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben we nog het Amsterdam Stef Songsters, brassband van de Leger des Heils, 10 oktober in Luktor in Oldebroek, 19:30 de aanvang. En het is allemaal gratis, een collecte voor de onkosten. 10 oktober ook De Rest Mag Je Hebben, Martijn Buwalda in de Tripodia in Katwijk. Aanvang 8:00 en kaartjes via truetickets.nl. Black Gospel Choir For You in Woudse Kerk. Zaterdag of zondag 11 oktober om 4:00. Het zal, de entree is €16 inclusief een consumptie. En op Rodi, nog wat, rodi.nl kun jij kaartjes reserveren. Dus ik zou zeggen, ga naar die website als je erbij aanwezig wilt zijn. Dan nog 2 concerten van de formatie Lef, Samen Door Het Leven. Hij was afgelopen week in... komende zaterdag is die trouwens in Zwolle. Dus of vrijdag. Vrijdag of zaterdag. Een van die twee. Maar goed. Samen Door Het Leven in de Sionskerk in Houten. Avondconcert. Een van de 3 najaarsconcerten van de formatie Lef. Een voorproefje op het album dat in 2027 verschijnt. Dus leuk om daarbij aanwezig te zijn. Dag daarna, zaterdag 10 oktober, zal het zijn in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. 8:00 tot 10:00 zal het ook zijn. En dat is dus ook een exclusief concert met nieuwe liederen en nieuwe verhalen. Ik dacht zelf, ja, oktober is het zowat. Moet toch kunnen? Ik vind het wel. Wat een geweldige nacht. Dit is de formatie Lef.

0: voor mij. Marcel en Lydia Simmer zijn Liefde voor mij. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit van de deluxe editie van Mozik Worship. Is dit het nummer 500. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.
1: Wij zijn de bruid, we staan te wachten. Tot het bruiloftsfeest begint.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we vorige week af met 398. Laat het huis gevuld zijn. Starten we dit uur met Our God Reigns van Martin Smith, Kerry Job en Cody Carnes. We vinden hem opnieuw in de lijst op 395. Yes, en dan, ja, ik dacht al, dit klopt niet helemaal, maar dat komt omdat ik te ver naar boven had gescrollt. Ik zat in het vorige uur, ik denk, nee, dat kan niet, die heb ik toch al gedraaid. Maar dat klopt ook, want we gaan nu door naar plekje 394, 6 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over de formatie Damascus en het nummer Draag Me.

Voel me soms te moe om te slapen. Mis de kracht om mezelf weer op te rapen. Toon Hermans had gelijk, ik heb je nodig vriend. Bid voor me, vecht voor me, ook als ik het niet verdien. Vaak kwam de hele bende binnenvallen. Ik mis soms een bier en de bitterballen. Bidden met z'n allen, tot diep in de nacht. Wie houdt de wacht, wie houdt me vast, ik heb je nodig. Dit hart is niet van steen, oh man. Ik doe net alsof, maar kan het niet alleen, oh man. March

mezelf ken. Je betekent veel meer dan je zelf denkt. Niet altijd die gentleman, maar ik heb een engel aan mijn zijde tot aan het nieuwe Jeruzalem. Je begon aan deze reis.

Kingdom Come van Rebecca St. James in Fucking and Country. We vinden plek 399 in de lijst. 255 plekken gestegen. Goed, dan gaan we een stukje naar boven in de lijst. Naar 386. 178 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Christian Verwoerd. Jezus, onze Messias.

Surrounded, Fight My Battles. We vinden hem terug op plek 383 in de lijst. 18 plekjes gedaald, Michael Debuschmidt. Gaan we naar 382. 68 plekken gestegen in de lijst. Alles wat adem heeft. Dit is de formatie Sela.

Nieuw in de lijst op plekje 380. Ik zal van me houden, Eline. Dan gaan we naar 374. Vier plekjes gedaald in de lijst. Bij u is het goed. Dit is Delize en Lars Gerven.

Brian Dirksen met het nummer Everlasting. We vinden op plek 372 in de lijst. 82 plekken gedaald. Dan gaan we naar Lauren Daigle. Ja, Daigle. These are the days. Op plekje 362 vinden we hem terug. 24 plekjes gedaald in de lijst.

Glorious Day van de Casting Crowns. Living He Loves Me. Nieuw in de lijst op plek 360. Dan nog twee nummers te gaan. Voldoende voor vandaag. Die hoor je nu. En dat is natuurlijk van Reijer. En dan zijn we heel hard op zoek. Ja, en Anne-Michelle Lee. Op plekje 355 in de lijst. 134 plekken gestegen.

Voldoende voor vandaag. Plekje 355 voor Reijer en Anne-Michelle. En dan sluiten we dit uur af met 354. En ook deze uitzending. 148 plekken gedaald in de lijst. 10.000 Reasons. Rent Collective Experiments. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden en ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.